0: your summer beat. Top! Dit is Top! Top Headlines.
1: Goedemorgen. In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd aan het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
1: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: dankzij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
0: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
8: Disney+ heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubel. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
11: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
12: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo.

Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf, ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
7: Dit is Top!
8: Het is weer 7 uur. Goedemorgen, dit zijn de top headlines. Krijg je van Thomas.
9: Goedemorgen. In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
10: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd en het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
9: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
8: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest en daarmee is het eigenlijk de drukste ochtend van de week. Al zegt dat meer over hoe rustig het wel niet was de afgelopen dagen. Je bent een half uur langer onderweg op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een ongeval in Antwerpen-Oost. Aanschuiven doe je vanaf Antwerpen-Noord. En nog 10 minuten in de plus op de E19 richting Antwerpen tussen Kleine Barheel en Antwerpen-Noord. En je hoorde het daarnet ook in de top headlines. Mocht je de E17 willen nemen richting Antwerpen, opletten, want die is dicht door dat ongeval vannacht. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
7: Dit is Top. Brian Loefrimo.
8: Ah, de leukste dag van de werkweek is weer in gang. Het is namelijk de laatste. Welkom in je vrijdag, nu met Last Frequencies.

0: Ja.
1: 7:05 en het is nu al tijd voor de eerste rechtzetting van de dag.
0: Jazeker!
1: Je hoorde daarnet in de top headlines mijn lieve collega Thomas vertellen dat de E17 richting Antwerpen nog steeds dicht is na dat ongeval. Intussen kan ik je vertellen... Fake news! Echt! Alarmbellen in het groot gaan hier af. Ik zie berichten binnenkomen van een aantal topluisteraars. Jens, Siebe en David bijvoorbeeld. Dat die E17 gewoon terug open is. Dus mijn excuses voor dat portietje fake news om deze vrijdagochtend mee te beginnen. Eén ding is zeker. Thomas heeft nu al zijn portie billenkletsen verdiend. Maar goed... Laat ons vooral maken dat de rust een beetje wederkeert. Want het is vrijdagochtend, 7:06 intussen. Goedemorgen, vrijdag 24 juli. Het is de dag nadat bekend werd dat minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, al eens een verkeerd mailtje durft rondsturen. Enfin, haar kabinet vooral, want je hebt het gisteren misschien ook wel gehoord, gelezen of gezien. Een mailtje dat per ongeluk naar het hele Vlaams parlement verstuurd werd. Hoe belachelijk is het eigenlijk? Waarin stond dat er voor nog een hele lange tijd subsidies worden beloofd aan de regionale luchthavens in ons land. En dat is natuurlijk een beetje lullig, want ja, het nut van die regionale luchthavens wordt al eens in vraag gesteld in datzelfde parlement. Dus dat kwam een beetje lullig over. Maar kijk, check vooral je inbox zometeen, want ik heb ook goed nieuws.
2: De Zomerwekker.
1: Ja, helaas kan ik niet met subsidies strooien, was dat maar waar. Man. Ik kan je wel benoemen tot Zomerwekker van de dag. Elke ochtend ga ik op zoek naar een M, V of X die onze natie wilt ontwaken. Eerst en vooral met een goeiemorgen in de Top Radio BE-app, want zo weet ik natuurlijk dat je er al bij bent op deze vroege vrijdagochtend. En dan mag je me daarna laten weten met welke track ik deze vrijdagochtend voor jou net een beetje plezanter kan maken. Ja, je weet het, je bent net zoals steeds meer dan welkom in de Top Radio BE-app. Nou, die staat wagenwijd open voor jou. Ondertussen op deze vrijdagochtend je dag beginnen met Jam & Spoon. En dan weet je dat je goed zit.

0: Alok en Khalid met Dive Into Me bij Top. Ik zag al een paar berichten binnenkomen in de Top Radio BE.
1: De Zomerwekker.
0: Van onder andere Johan zegt goedemorgen Brian, groetjes uit Noord-Frankrijk. De man is al met verlof fantastisch. Ook Joris, goedemorgen, het is de laatste van de week. Ah ja, klopt, dat is zeer zeker. Kijk, een reden tot feest. En Castanzia heeft die reden tot feest ook. Goedemorgen daar.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt vandaag je laatste werkdag, toch?
2: Yes, mijn laatste werkdag. En dan 2 weken verlof.
0: Oh, de max. Waar ga je naartoe?
2: Ik ga naar Frankrijk, naar Cancale, die ver van Saint-Malo.
0: Oh, ik zie net jouw berichtje binnenkomen, want je hebt een paar berichtjes gestuurd. En het laatste zie ik eigenlijk net pas. Je gaat met de nieuwe caravan.
2: Ja. We hebben onlangs een nieuwe caravan gekocht met Tabert. En dus we gaan op avontuur.
0: Oh, maar de max. Als ik denk aan het woord caravan, dan moet ik altijd denken aan een hoop Hollanders. Moet ik het zo'n beetje zien of ben je toch net iets anders?
2: Wat blieft?
0: Moet ik het zo'n beetje zien of wat voor een reis wordt het?
2: Oh, niet echt. In alle plaatsen waar ik ga zijn er inderdaad veel Hollanders, uiteraard. Maar er zijn er wel sympathieke ook tussen, dus...
0: Er zijn sympathieke ook. Oh, prachtig. Dat vind ik zeer mooi verwoord. Castanzia, vandaag dus jouw laatste dag werken voor 2 weken verlof. Wat doe je van werk precies?
2: Ik ben een soort secretaresse. Sorry dat ik lach. Nee, ik ben office manager. Ik doe alles behalve facturatie.
0: Je bent een soort secretaresse. Dat heb ik jou horen zeggen, toch?
2: Ja, secretaresse.
0: Mag ik zeggen, toen ik dat hoorde, dat ik compleet, maar ook compleet uit de lucht viel, dat er verschillende soorten secretaresses waren. Ik had werkelijk geen idee.
2: Verschillende taken in feite, in een bedrijf, ja.
0: Ik wil u absoluut niet beledigen, hè, Castanzia. Absoluut niet. Maar als ik het woord secretaresse hoor, dan denk ik altijd, en echt waar, pak het niet verkeerd op, denk ik altijd aan Doortje uit FC De Kampioenen.
2: Nee, zo niet.
0: Ik moet zeggen...
2: Ik zie graag, hè, de kampioenen. Dus.
0: Ja, maar ik moet zeggen, Castanzia, je klinkt absoluut niet als een Doortje uit FC De Kampioenen. Vandaar waarschijnlijk mijn verwarring. Castanzia, fijn verlof.
2: Dankjewel.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, die kalde sweet chili.
0: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
0: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh.
0: Ja!
1: Lemmes.
0: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie, want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote badeend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ik neem je even mee. Een klein jaar terug in de tijd. Weet u nog, toen televisiezender Play, toen nog Play 4, bekend maakte dat het nieuwe seizoen van het best populaire tv-programma Klopjacht, ik weet niet of je het kent, is een programma waarin gewone Vlamingen op de vlucht staan voor een team van professionele speurders. Toen dat programma, of dat nieuw seizoen, werd uitgesteld omdat er een deelnemer was die werd verdacht van moord. Ja, en ik vond dat toen eigenlijk best opvallend nieuws, omdat de realiteit en de fictie echt bizar, maar ook bizar dicht bij elkaar kwamen. Enfin, ik was daar, ik weet nog dat daar toen heel veel gedoe rond was. En wat blijkt nu?
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, die deelnemer waar het toen over ging, is nu ook effectief veroordeeld. Tot 8 jaar cel voor poging tot moord. Volgens de rechtbank liever bestuurde hij het busje waaruit in augustus vorig jaar op een drugscrimineel werd geschoten. In Boom gebeurde dat. Het slachtoffer werd in de borst geraakt en overleefde de aanval uiteindelijk. Volgens de rechter was het... Zeer duidelijk, het was de bedoeling om te doden, omdat er dus met zo'n vuurwapen werd geschoten. Jaija, zo heet die deelnemer, heeft eigenlijk altijd volgehouden dat hij onder bedreiging handelde, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. En het opvallende aan heel de zaak is dat volgens het dossier de man met een schuld van zo'n 50.000 euro zat bij die schutter. En dat dat dus waarschijnlijk de reden was waarom hij die opdracht had aanvaard. Dus kijk, mocht je je nu afvragen, jij dat seizoen van Klopjacht, waarom was dat eigenlijk ooit verlaat?

0: is algemeen geweten dat er over geuren en kleuren niet valt te discussiëren, want mensen verschillen nu eenmaal van smaken. En dat is goed, want dat maakt van elk mens een uniek individu. En bla bla bla. Maar toch is dat exact wat we straks gaan doen. Jazeker. Discussiëren over smaken. Zometeen na Shakira en Dai Dai. Eerst twee plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Door een ongeval in Antwerpen-Oost verlies je een half uur vanaf Antwerpen-Noord. Op de E19 richting Antwerpen gaat het ook traag tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 20 minuten. Sleep
1: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
5: Dit is... Top. We make your move. Your summer beat. Brian

0: Ik weet niet of je het al hebt zien voorbij komen, maar ons geld krijgt de komende jaren een nieuw jasje. Jazeker.
1: De ochtend van Top.
0: En jij mag daar zelf over meestemmen. Het is zo dat de Europese Centrale Bank 10 mogelijke ontwerpen heeft voorgesteld. 10 ontwerpen verdeeld over 2 thema's. En ofwel komen er bekende Europeanen op de biljetten, zoals Marie Curie, Beethoven en Leonardo da Vinci en zo. Dus ja, toch wel een aantal grote namen. Ofwel kiezen we met z'n allen voor de natuur. Met Europese vogels en rivieren, zoals een ijsvogel of een ooievaar en zo. Enfin, je moet het maar eens gaan checken hoe het eruit ziet. Nieuw vooral, en ik zou zelfs bijna speciaal durven zeggen, maar misschien moet het gewoon nog even wennen in mijn hoofd.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: En ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het liefste zou hebben. Denk jij dat je zegt van, goh, voor mij die bekende Europeanen is goed? Of weet je wat, doe mij toch maar die natuur met de vogels en de rivieren en zo. En ik wil het zelfs een klein beetje breder maken, want wie weet heb jij wel een mega creatief idee en denk jij, wat? We gaan daar nu toch geen bekende koppen of rivieren op zetten. Nee, ik wil daar ons manneke pis op, bijvoorbeeld. Ik zeg maar. Hoe zit dat bij jou? Wat zou jij heel graag op je geldbiljetten zien staan? Kom maar door via de Topradio BE-app. Dan hebben we het er zo meteen over. Dat is zeker. Ondertussen in de ochtend van Top, Jeroen Boysen en David Guetta met Upside Down.

0: Lagaar. De leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, kidszone en gratis inkom. Bar Lagaar. Van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
1: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteel Romein, Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
2: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar een kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
11: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
12: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef Dino en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
15: iDreams!
16: iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.

Britten. Hè. Ze maken zeer duidelijk iets los, kan ik zien in de Top Radio BE-app, zoals daarnet gezegd. Wilt de Europese Centrale Bank de look and feel van onze eurobiljetten een beetje aanpassen? Daarom hebben ze 2 of 10 voorstellen gemaakt, liever 10 ontwerpen onder 2 thema's. Ofwel ga je voor bekende Europeanen, ofwel ga je voor natuur en rivieren en weet ik veel wat allemaal. Maar ik dacht, misschien heb je wel een leuker idee om op dat geldbiljet te zetten. Dus kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan overlopen we zometeen de redacties. Na Medusa en deze Ready Mental. Moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: We krijgen dus over enkele jaren een nieuw bankbiljet.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Het is te zeggen, de Europese Centrale Bank wil het jasje van die bankbiljetten aanpassen. Alle Europeanen kunnen meestemmen via de website van de Centrale Bank. En dan kan je kiezen voor een layout met bekende Europeanen, zoals Leonardo da Vinci bijvoorbeeld, of vogels. En natuur, dat behoort ook tot de mogelijkheden. Sta mij toe te zeggen dat dat allemaal nogal een beetje saai is. En daarom de vraag, wat zou jij heel graag op dat bankbiljet zien verschijnen? Ik zag heel wat berichten binnenkomen in de Topradio BE-apps ook. Van Nick, ja, ik zou eigenlijk niet weten wat er op geldbiljetten zou moeten komen, want ik heb geen geld. Arme Nick. Jochen die zei, ik zou gewoon graag wat meer waarde op mijn bankbiljetten hebben staan. En dat vind ik dan ook wel weer een goeie. En dan zag ik Thibaut een bericht sturen via de Topradio BE-app. Weet je wat? Zet er frituursnacks op. En dat vind ik een goed idee. Alleen zie ik wel meteen een praktisch probleem. Want als ik moet stemmen op al mijn favoriete frituursnacks, dan vrees ik ja, dat de bankbiljetten iets te klein gaan zijn. Maar goed, bedankt om mee te denken, Thibaut. Dat sowieso. Onderweg naar de top headlines van 8. Nu met Martin Solveig.

0: Het is exact 8 uur. Dit zijn de top headlines. Je krijgt ze van Thomas.
1: Goedemorgen. De E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt. Je rijdt daar vanochtend nog wel over een mat van korrels. De brandweer heeft die korrels aangebracht om eventuele olieresten nog te kunnen laten opzuigen, maar voorst is de snelweg dus perfect vrij en kan je er weer door.
1: Door de schade moet het wegdek op een later moment wel nog hersteld worden. De cel vermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onijn, de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen dat ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook aan de deur gezet. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 tegen LNZ Cherkasy. Uit Oekraïne is dat een ploeg. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon, maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
0: Het is weer een pak rustiger geworden op onze Vlaamse snelwegen. Maar één plek waar je op dit moment 10 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
3: Dit is Top. Brian Loefrimo.
0: Carmen stuurde een bericht. Ja, is dat ik verveel mij alarm eigenlijk al geweest? Nee, Carmen, nog niet. Dus spits de oren.
3: Top.
0: Eerst Baby Rexha.
3: Your summer beat. Dit is Top.

0: Nog voor 9 uur krijg je het weerbericht van het KMAI en maak je kans op een duo-ticket voor een toffe uitstap deze zomer.
1: Het Ik verveel mij
2: alarm!
0: Ja, met het Ik verveel mij alarm natuurlijk, dat is vandaag nog niet gepasseerd. Dus extra goed opletten, dat is absoluut de boodschap. Want als je dat Ik verveel mij alarm hoort, dan moet je als de bliksem Ik verveel mij doorsturen via de Topradio BE-app. Doe je dat en bel ik je op. En dan win je eigenlijk zo goed als zeker een plezant duo-ticket. Dus dat sowieso. Met vandaag op ons Ik verveel mij dat Ice Mountain, Jump Sky, Bobbejaanland en Slipway. Dus voor één van die toffe daguitstappen kan jij straks nog een duo-ticket winnen. Je weet het, als je het Ik verveel mij alarm hoort loeien, dan stuur je als de bliksem Ik verveel mij naar de studio en dan val je misschien wel met je gat in de prijs.

0: like a G6.
1: Annemarie uit Sint-Levenshoutum stuurt een bericht in de topradio. Ik verveel mij, stuurt ze. En dat is opvallend, want dat ik verveel mij alarm is nog niet afgegaan. Maar misschien gebeurt dat wel binnen dit en een minuut.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: Ook zo'n track waarvan je weet dat hij een hele zomer in je oor blijft zitten. Prospa en Clooney met Free Your Mind bij Top.
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Is daar net knijtenhard beginnen loeien in de studio en heel wat topluisteraars hebben dat gehoord. Waarvoor proficiat, maar vooral toch proficiat Martijn uit Veurne.
3: Hallo Brian.
0: Hey, goedemorgen. Ja, jij hebt dat Ik Verveel Mij alarm gespot. En je hebt het al een aantal keer gespot, want ik zie in de Topradio BR dat je eigenlijk al een hele zomer aan het meespelen bent.
3: Ja.
0: Kijk, de voluider wint, want eindelijk hang je aan de lijn. Proficiat daarmee, Martijn. Je wint sowieso een duurticket.
3: Dank u, Brian.
0: Valassie. Vandaag op ons rad tickets voor Ice Mountain, Jump Sky, Bobbejaanland of Slipway. Je hebt me daarnet al verteld dat je kinderen hebt. Naar waar zou je ze het liefste meenemen?
3: Het is eigenlijk gelijk.
0: Het is gelijk. Zolang het is
3: allemaal lukken.
0: Voilà. Super. Kijk, dan ga ik voor jou een draai geven aan het rad. Mag dat hard of zacht zijn?
3: Mag hard zijn.
0: Mag hard. 3 en 2 en 1, daar gaan we.

0: Martijn uit Veurne. Ik stuur je naar Jump Sky.
1: Oh, leuk.
0: Kijk, Valassie, dan kan je met je kinderen een hele dag volledig losgaan. Een hele dag lachen, gieren en springen daarbij. Dat is plezant, toch?
1: Oké, merci.
0: Ja, voilà. Met heel veel plezier. Martijn, geniet nog van de dag. Salutjes, vriend.
1: Ja, dank u.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Jean-Gabal op de vrijdagochtend. En dat is altijd plezant. Zeker wel. Brief. Lang geleden dat ik die nog eens gehoord heb. En ik denk dat dat voor jou ook wel geldt. Zometeen another. Talk to You is onderweg.
1: Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Dit is top. Your summer beat.

0: straks in de ochtend van Top.
1: Het weerbericht van het KMAI.
0: Ja, het weer, maar dan in een iets ander jasje. Ja, dat weet je als je deze zomer al naar de ochtend van Top geluisterd hebt. Elke vrijdagochtend krijgen we het weer voorgeschoteld door... Ja, een best rare tweet. Ik denk dat ik dat zo kan zeggen. Van het KMAI. En let vooral op de twee laatste letters. AI. Dat zou een belletje moeten rinkelen. En zometeen krijg je weer twee verschillende weermannen of vrouwen voorgeschoteld. Is het aan jou om te vertellen wie je het liefst het weer hoort brengen? Zometeen na Jennifer Lopez.

0: is jouw mood?
1: Ja.
2: Het weerbericht van het KMAI.
0: Dat is de vraag die ik je stel bij het weerbericht van het KMAI. Want jij mag kiezen wat voor weerman of vrouw het weer voor jou mag brengen op deze vrijdagochtend. Dat doen we met het KMAI, niet gewoon van het KMI. Dat is maar een saaie bol. Nee, bij Top doen we het net iets anders op vrijdagochtend. Jij mag kiezen hoe moet het weerbericht zo meteen klinken. Trekken we samen naar Brazilië voor de samba. Gaat dat weerbericht zometeen op deze manier klinken? Ofwel trekken we samen naar Bollywood. Jazeker. En dan hoor je straks dat het zaterdag goed weer en zondag slecht weer gaat zijn op deze toon. Kom maar door wat je wil via de Topradio BE-app.
3: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
4: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
6: Maar nee, ik wil parket.
5: Tegels.
6: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
5: Goed idee.
6: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
5: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
6: Check isolatievloer.be.
7: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
8: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
9: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
10: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
9: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
11: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: weerbericht van het KMAI.
1: 8:10 op deze vrijdagochtend. En elke vrijdagochtend tijdens deze zomervakantie trekken wij naar een iets of wat plezant vakantieland om eens te horen daar wat het KMAI zegt. Ja, dat is eigenlijk het weerbericht. Maar dan à la top. Dus ja, net een klein beetje anders. Je kreeg van mij daarnet twee keuzes. Ofwel gingen we naar Brazilië voor de samba, voor dat weerbericht hier bij ons. Ofwel gingen we naar Bollywood. En ik zag heel wat berichten binnenkomen via de Top Radio BE-app. Zo ook van Veerle. Veerle die zegt, ja, voor mij mag Bollywood alsjeblieft. Davy uit Diksmuiden is fan van samba. En er was ook Christophe uit Halle.
0: 662.
1: Dat is niet Christophe uit Halle. Dan ben ik zeer benieuwd naar hoe Christophe uit Halle klonk.
2: Ja. Hey Brian.
1: Hey Christophe.
2: Doe mij maar het weerbericht à la samba. Yepa.
1: Kijk, zie voilà. Wat heeft die en David Guetta daar nu in interesse?

Het klonk heel positief, maar dat was het dus niet. Ja, zondag krijgen we dus regen. Dat is wat ik onthouden heb van die vriendelijk madame uit Brazilië. Ja. Dan vind ik Carol G dan toch net iets sympathieker. Ja, die heeft het over zon en over allemaal dingen die ik niet begrijp, want ik versta geen Spaans. Carol G in de ochtend van top nu met Si antes te hubiera conocido. Kijk.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.

0: ontploffing in de buurt.
1: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:15, 4 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
0: Het vuur ontstond nadat een bestelwagen in brand vloog op een bosweg. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. En het Amerikaanse leger heeft voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Er waren onder meer aanvallen op opslagplaatsen voor drones en bewakingsposten langs de kust. Daar bedreigt Iran schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens Iran zijn er bij die aanvallen 4 doden gevallen. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden. Dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn al bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49. Hij was eerder de trainer bij Antwerpen. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29. Zondag dan regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
2: Dit is Top.
3: Brian Loufrimo.
4: Zometeen een nieuwe Summerbeat Battle na gloednieuwe muziek dat ik voor je heb meegebracht. Eerst Milk Inc. en Madison.

0: Imani bij Top en Don't Be So Shy.
1: De ochtend van Top.
0: Goedemorgen, ik had het je beloofd, een portie nieuwe muziek, want het is vrijdag. En op vrijdag wordt er traditiegetrouw altijd nieuwe muziek gelanceerd. Zo rond middernacht vind je die op alle streamingsplatformen. En dat is vandaag niet anders. Alleen moet ik je zeggen dat ik zelf misschien een klein beetje teleurgesteld ben of zo. Ik ben vooral benieuwd naar jouw mening. Ik heb het over de nieuwe track van Martin Garrix. Ja, de man heeft een nieuwe plaat uitgebracht samen met U2. En die twee samen, ja, dan heb je meteen hoge verwachtingen. Dat is zo. Als je Martin Garrix en U2 samen in een studio steekt, dan weet je, potnonde, daar zou wel eens een dikke hit kunnen uitkomen. En ik weet het niet, maar ik voel het nog niet helemaal. En ik weet ook waaraan dat ligt, denk ik. Zo klinkt hij. Fireflies heet die. En het is veel U2. En een beetje weinig Martin Garrix naar mijn gevoel. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt. Je mening is welkom via de Top Radio BE app. In elk geval hoor je die Martin Garrix zometeen samen met die andere grote naam. Ja, die in Engelse rosse kop. Vriendelijke mens, daar niet van. Martin Garrix en Ed Sheeran. Zometeen met Repeat It. Na deze, en deze ken je, hè, uit 1994. Snap, Welcome to Tomorrow.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Met Repeat It. Zometeen is het dus aan jou. Mag jij kiezen welke track uit de Summerbeat 1000 ik zometeen draai? Want ik heb weer een nieuwe Summerbeat Battle voor jou. Geef ik jou twee tracks uit die lijst. Mag jij kiezen wat jouw favoriet is? Zometeen na Joel Corry en Tom Grennan.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.

0: Heb je de Topradio BE-app al bij de hand?
1: Summerbeat Battle.
0: Of heb je de Topradio BE-app al bij de hand? Enfin goed, maakt niet uit. Summerbeat Battle, dus twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar zet. Mag jij laten weten via de Topradio BE-app welke je graag zou willen horen. Met andere woorden, wat jouw favoriet is. Zo simpel is het. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Enfin, toch de laatste keer dat ik gekeken heb. En daarom dus ook een Summerbeat Battle helemaal in het teken van die vrijdag. Want dit is keuze 1.
1: 857.
0: Al is het misschien een beetje chill. Lost Frequencies en zijn Black Friday. Wil je deze horen, dan kies je nu voor 1 via de Topradio BE-app.
1: 498.
0: Heb je misschien de Gentse feesten op de agenda staan, ja, en dan mag het iets steviger zijn. Dan kies je voor deze Written and Nightcrawlers. Met Friday uiteraard. Want ja, wie heeft er nu geen zin in het weekend? Toch, het zal wel zijn. Laat maar weten welke jij wilt horen. Lost Frequencies, Black Friday of Written and the Nightcrawlers met Friday. Respectievelijk keuze 1 en keuze 2. Nu welkom in de Topradio BE-app. Dit is Paul Kalkbrenner, Sky and

0: Wie wint voor jou onze Summer Beat Battle? Dat is wat ik met veel plezier aan het uitzoeken ben. Black Friday van Lost Frequencies als keuze 1 of Written and the Nightcrawlers met Friday als keuze 2. Kom maar door in de Top Radio BE app. Dan hoor je jouw favoriet misschien wel zometeen naar Gordo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa. Het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Rende.

0: Hij staat op 21 in de top 40. Zeer benieuwd of dat straks nog het geval is. Je hoort het vanaf een uur of 1 bij Bart Jan. Summerbeat Battle. Dat is voor later vandaag. Eerst gaan we bepalen wie onze Summerbeat Battle wint. Elke vrijdag, elke ochtend geef ik jou 2 tracks uit de Summerbeat 1000. Mag jij jouw favoriet kiezen? Vandaag 2 keuzes die helemaal in het teken staan van het begin van het weekend.
1: 857.
0: Ofwel van de vrijdag. Dit was keuze 1, Last Frequencies en Black Friday samen met Tom O'Dell. Ofwel dacht je van, ja, het mag toch wel wat steviger zijn.
1: 498.
0: En dan kon je kiezen voor Written and the Nightcrawlers met Friday, uiteraard. Heel wat berichten zijn binnengekomen in de Top Radio BE-app. En ik heb de indruk dat je zin hebt in een chille vrijdag.
2: Hey, ik ben Lost Frequencies.

0: Zometeen in de ochtend van Top. 2 duo-tickets voor een plezant festival. Wat zeg ik? Een uniek festival. Zometeen na Kygo.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Laan de Blauw. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, laandevlauw.be.
3: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer.

hoe zit het met jouw plannen op zondag 2 augustus? Stop! Your summer beat. Nou, ik weet nog niet eens wat ik vanavond ga eten. Misschien weet jij wel al wat je op die zondagse 2 augustus gaat doen. Als je al plannen hebt, probeer ze te verplaatsen, want ik weet iets veel leuker. Jazeker, ik heb 2 duo-tickets te geven voor 12-inch lovers in Bonheide. Een heel leuk festival. Maar niet alleen leuk, ook een beetje uniek. Ja, dat zeker. Het enige wat jij moet doen om een van die 2 duo-tickets te kunnen winnen, is mij vertellen wat dat festival zo uniek maakt. Zo simpel is het. Als je het mij nu kunt vertellen via de Top Radio BE-app, dan kiest de computer je er zometeen misschien wel willekeurig uit. En dan win jij zo een duo-ticket voor 12-inch lovers in Bonheide op zondag 2 augustus. Ondertussen Mark Ronson en Bruno

0: Zometeen laat ik je in de handen van Koen van der Sloten. Top! Your summer beat. Eerst heb ik nog twee duo-tickets te geven voor 12 Inch Lovers op zondag 2 augustus in Bonheide. Het enige wat je moest doen om er kans op te maken is mij vertellen waarom dat festival zo uniek is. Heel wat mensen hebben dat gedaan in de Topradio BE-app. Hou die app vooral in de gaten, want als je zo meteen van mij een berichtje krijgt met goed nieuws, dan krijg je zo een duo-ticket opgestuurd. En Jessica uit Bonheide, goedemorgen. Nee, niet uit Bonheide, uit Diepenbeek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, vertel eens, wat maakt volgens jou dat festival zo uniek?
1: Omdat de plaatjes allemaal straight from the vinyl zijn en omdat je van elk liedje daar kippenvel krijgt.
0: Kijk, dat is de dubbel juist. Ja, natuurlijk. Het zal wel zijn. Jij krijgt van mij één duo-ticket voor 12 Inch Lovers op zondag 2 augustus. Had je al plannen of nog niet?
1: Nee, nog niet.
0: Kijk, dat is...
1: Maar die zijn nu rap gemaakt. Ja.
0: Exact. Super. Wie neem je mee?
1: Mijn vriend. Uw Daan. Vriend.
0: Kijk, die gaat daar ontzettend blij mee zijn. Daar ben ik zeker van. Jessica, veel plezier daar en werk ze. Fijn weekend alvast.
1: Ja, dankjewel. Fijn weekend. Doei.
2: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Dit is Stop!
1: Het ochtendnieuws met stevige cijfers over de natuurbranden. Thomas legt uit. Dag Thomas.
2: Goedemorgen. In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
3: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de meesten van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
2: De brand bedreigt ook het schiereiland Cap Ferret. Daar worden mensen per boot geëvacueerd. De VS heeft nieuwe handelstarieven opgelegd aan 60 landen. Officieel omdat ze niet genoeg doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada, Mexico, maar ook bepaalde producten uit

0: Vrij zonnig vandaag met maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
1: Dit is Top. Koen van der Sloten.
2: In 2016 stopte het bekende royalty op de VTM. Gelukkig was er in 2020 Eva Max.
1: Top.
2: Kings and Queens, goedemorgen.

Ik zou vandaag de uitzending willen beginnen met iets wat ik heb meegemaakt. Gewoon een verhaal uit het leven. Want als jij met de bedenking zit hoe het zit met de pakkans in Vlaanderen, en dan heb ik het over alcoholcontroles. Wel, bij mij was het de afgelopen 10 jaar nooit zo. Ik zeg wel was, want gisterenavond ben ik in 1,5 uur tijd 2 keer gecontroleerd. En in het verleden was dat altijd met zo'n een tjoepje dat je in je mond moest steken en zo even over je mond en dan blazen. Dus ja, ik wist niet, het was zo'n ander toestel. Dus ik zei tegen de agent die mij staande hield, het is toch blazen? En die man zei letterlijk, nee, zuigen. Heb ik meegemaakt gisteren. Het was 2 keer wel met een veetje. En dan is mij nog iets opgevallen. Ik heb dus 2 keer moeten blazen in 1,5 uur tijd, maar ik heb de bekende Bob-sleutelhanger niet ontvangen. Ik weet niet wat er aan de hand is met Bob. Lieve Bob, mocht je aan het luisteren zijn, ik zou toch een heel klein stukje van je willen ontvangen. Maar nee, maar dat is toch iets waar je mee kan uitpakken. Van, ik heb 2 Bob-sleutelhangers gekregen. Dat had ik vandaag dus kunnen doen bij alle collega's. Van, en, heb je het al gezien, mijn sleutelhanger van Bob? Dus lieve Bob, waar ben je? Ik wil een stukje.

Duidelijkheid is alles. I want you, be mine. Een van de tophits van het moment. Camrad en Be Mine. Top. Your summer beat. En 2026 zou wel eens het jaar kunnen zijn van Brian V. Het is ook een naam die de laatste maanden vaak opduikt in onze playlist. En als je hem volgt op sociale media, ja, dan zie je dat hij op dit ogenblik aan het genieten is van de zomer. Gewoon de dagdagelijkse dingen. De dingen die hij ook mag doen. En hij kondigt nu al aan dat hij de festivalzomer in stijl gaat afsluiten. Zaterdag 29 augustus. Ja, maar het is met een serieuze aankondiging. Ze. Hij gaat zich volledig smijten op zaterdag 29 augustus in Land of Love. Want daar kan je hem live bewonderen in Torhout. En als jij nu denkt van, wel, ik wil erbij zijn. Dat kan, geen enkel probleem. Tickets bestellen kan je via landoflove.be. Zo ben je helemaal op de hoogte. Brian V, een naam om te onthouden. Hou die man maar in de gaten. En de komende minuten mag het een beetje zwoel op de radio met Pete Heller. Dit is Big Love.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: af en toe is het leuk om stil te staan bij waar de liedjes eigenlijk vandaan komen. Vandaag gaan we 5 jaar terug in de hitlijsten. We zitten dan bij een zomerhit van Justin Wellington, Aiko Aiko. Het is eigenlijk een nummer dat komt uit de jaren 50-60, omdat er een aantal zijn die het claimen. Vandaag staan we stil bij de Dixie Cups. Zij hebben het vooral bekendgemaakt. We zitten dan in de 60s en misschien ben je wel benieuwd hoe dat klonk. Wel, ik heb het nu toevallig bij ze.
1: My grandma and your grandma were sitting by the fire.
0: Dus dit zijn de Dixie Cups. En dan nu Justin erbij.

Het enige wat ik eigenlijk hoop is dat jij op dit ogenblik ook happy now bent, want de Gentse feesten gaan het tweede en laatste weekend in. Weekend 2 ook van Tomorrowland in Boom. En ik wil het niet gezegd hebben, maar we zitten bijna in het midden van de zomervakantie. Ja, dat zijn toch de dingen die je wil weten. Alleen dan heb je toch meteen zin om aan je dag te beginnen. Weet het.

0: half elf geworden. Op welke plaatsen sta je op dit ogenblik aan te schuiven? Op de E19, dat is naar Antwerpen, tussen Sint-Job in Schoren en Antwerpen-Noord, een vijftiental minuten. 20 minuten dan op de E313 vanaf Rans tot Antwerpen-Oost. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de ring van Antwerpen richting Nederland. En dat ter hoogte van Deurne heeft te maken met een ongeval. En je moet er op dit ogenblik 50 minuten bijtellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
6: Goodbye bad hair days, hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner, 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Ik vind het een moeilijke deze week. Goh, het is zo'n beetje met de hakken over de sloot. Ik zie ook een zinnetje dat ik heel goed ken. Ook de muziekredactie. Ja, ik voel dat ze het niet helemaal weten. En daarom is er dus hit of shit. Het ogenblik dat wij iemand in de muzikale etalage zetten. En jij mag dan beslissen of we die daar moeten uithalen of in laten staan. Criss Cross Amsterdam en Willy William met My Oh My. Dit is de laatste keer dat je hit of shit kan doorsturen. Want vandaag het hoogtepunt of misschien wel dieptepunt tijdens de Top Hit 40. Dan ga je ontdekken of dit nummer effectief in onze playlist komt te zitten bij Bart-Jan. Is dat... Wat is het? Een hit of een shit? Het is aan jullie.

Ik vind dat de mensen een beetje negatief zijn vandaag. Alleen stel nu dat je een aantal cocktails binnen hebt. En dan deze. Lololo. En het is wel gemakkelijk om mee te zingen, deze Criss Cross Amsterdam met Willy William. My oh my. Alles wat de afgelopen week is binnengekomen gaan we de komende uren bekijken. We gaan het berekenen en het resultaat dus tijdens de Top Hit 40. Al kan ik je nu al vertellen dat we nu wel een instant hit gaan spelen. Dit is de zomer van 2026 en die komt er ook aan, heb ik gehoord. Het gaat warmer worden en het zonnetje gaat volop schijnen. Dit is Another.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Nieuwbouw of renovatie?
9: Terras of poolhouse?
8: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
9: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
11: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
12: Land of Love, zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
13: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
14: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
0: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
17: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Kassen en Prada. En elke ochtend moet je ook luisteren tussen 7 en 10. Het is een kleine tip die ik je wil geven. Want zo maak je misschien wel kans op leuke tickets. En ja, ik weet eigenlijk niet wat er allemaal in zit. Ik weet dat je heel veel tickets kan winnen. Maar echt heel veel tickets. Of er ook tickets bij zijn voor de zoo, dat weet ik niet. Maar ik denk wel iets met beesten. Come on,

Deze week de top tune of the week. David Guetta met John Martin. En dat was Human. En mensen die hebben al eens talenten. En nee, het gaat niet over mezelf, maar dat was misschien wel al duidelijk. Het gaat over Bizarre Inc. Die mannen kunnen muziek maken met zo dit. Kijk, stel dat kan ik. Zo met de vingers knippen. Ze hebben het gedaan in deze...

0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf?
0: Allee, yes.
2: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
7: Dit is Stop!
8: Het ochtendnieuws over een ongeval in Jette met een tram. Thomas legt uit. Dag Thomas, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
10: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
9: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden, dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49, hij was eerder trainer bij Antwerpen. Vrij zonnig vandaag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
8: En als je dacht van dat zal wel op het gemakske zijn op de weg, ja, dat is dan toch wel fout gedacht, want je staat op dit ogenblik aan te schuiven. Op volgende plaatsen op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een 20-tal minuten bijtellen. 45 minuten op de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En je moet er een uur bijtellen op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West, zo moet ik het zeggen, en Borgerhout. Maar op andere plaatsen zou je niet minder dan 10 minuten moeten verliezen.
7: Dit is Stop. Koen van der Sloten.
8: En ik denk dat je de komende week niet te veel gaat moeten moven, want ze komt gewoon naar ons, Jugal en Ultra Naté.
7: Stop.
8: Moving to the Sun, goedemorgen.

0: Ik weet eigenlijk niet of ik dit mag zeggen. Maar ik heb eigenlijk een dubbel gevoel bij deze track. Ik vind het leuk en je kunt dan meezingen en dat is vrolijk en joepie joepie jeu en joepie de poepie. Maar er is ook een andere kant aan dit lied wat ik nooit zal kunnen loslaten. Het is een liefdesverhaal wat ik even met jullie wil delen. 15 jaar geleden. Dus voor alle duidelijkheid, allee, het is oké, hè, maar ik ga het toch even delen met jullie. 15 jaar geleden. Ik weet het nog goed. Het was mijn eerste grote liefde. Ze had het net uitgemaakt. Dat zal via sms geweest zijn of zo. De bitch. En op een bepaald ogenblik, dus nadat ze het had uitgemaakt, had ze dit lied online geplaatst op haar Facebookpagina. Met dan een stukje bij van de tekst. I trade my soul for a wish. I wasn't looking for this, but now you're in my way. En zo kan ik je dus vertellen dat het lied altijd een beetje speciaal zal zijn om te beluisteren. Maar kijk, ik heb het toch eens goed gezegd.
1: Alle.

0: Als jij op dit ogenblik de weekend vibes nog niet helemaal voelt, wel, ik beloof je, het is een plechtige belofte, dat je dat binnen een minuut wel zal doen. Want we mogen dit spelen van The Root en Sandstorm. Ah, maar wacht. Volgens mij hebben wij van The Root een leuke edit gemaakt van het WK. Wacht, we gaan dat even kijken. Hè. The Root, yes!
1: En zo zijn we er aan begonnen hier in Seattle. Twee man overspeeld, dat is goed. Kastanje hier is Tielemans, zet op naast de bal. Ai, ai, ai. Wat een goede actie. Die starten bij Onana. Raskin zet druk. Nog eens buitenom gaan. Hier is een goal. De ketelaren. De vlak blijft beneden. Dankzij Raskin. Hij pikt de bal op. Hij zet druk. En dan de voorzet. Niemand die hem kan wegwerken. En de ketelaren. Opletten, Tielemans, de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens. Na een half uur spelen weer gelijk. 1-1. Tielemans opent voor Trossard. Tester naartoe. Ook Freeman in de buurt. Trossard versnelling buitenom. De voorzet is een goeie.

is fenomenaal. Kuiper de vrije trap. Daar is ook een bakje. Nee! Hij gokt hem ernaast. Wat een kans voor Tony Lukaku. Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Zo, we zijn eraan begonnen. Mechelen stuurt een lange. De ketenaren kan ontsnappen, maar Vries is eruit. En die doet het rustig. Oh, laat hem bijna liggen.

Leclerc. Oh, hij mist een interceptie. Balogun, de Kuiper komt bijsluiten. Balogun, redding van Courtois. De eerste die nodig is. Van Aken, die daar nog druk gaat zetten. Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk!

0: diep in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Wat je ook kan zeggen van de duivelse remixen van het WK. Jelle die laat weten, nee, wat zeg ik? Jelte, moet het juist zeggen. Jelte die wil weten of je die duivelse remixen ook opnieuw kan beluisteren. Wel, ik ben eens samen met jou, dus ga even op de website topradio.be. En dan, als je naar beneden scrolt, dan zie je de duivelse WK-mixes. En als je daarop klikt, je klikt daarop, dan zie je alle collega's in een duivelse outfit. En dan kan je de Taste of Summer, Sandstorm en Café Del Mar met de Spanje-België volledig herbeluisteren. Staat op onze website topradio.be. En dan zou ik nu een liedje willen draaien voor mensen die zo net voor het weekend, als je al eigenlijk bijna alles aan het opruimen bent, dat er dan zo nog iemand binnenkomt met 700 vragen. Voor deze man in kwestie...

0: 12:30 is het geworden. We gaan eens kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West moet je op dit ogenblik 20 minuten bijtellen. En dan op de E313 vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost een 50-tal minuten. Het is een uur extra aanschuiven op de ring van Antwerpen richting Nederland vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. En als je op een andere plaats staat aan te schuiven, zou dat niet minder dan 10 minuten mogen zijn.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Dit is top.
5: Your summer beat.
4: Koen van der Sloten.

0: Soms ben je dingen aan het bekijken of aan het beluisteren en dan denk je van... Dit is onmogelijk. Ik had het vorige week tijdens het tv-kijken, iets wat we minder en minder doen, maar ik was toevallig eens aan het zappen. Je kent dat wel, hè? Je begint dan even te zappen en je hoopt dan toch iets tegen te komen waarvan je denkt, eh wel ja, dat ga ik nu even bekijken. En dat had ik dus vorige week. Ik was vorige week plots, helemaal toevallig en niet gepland, naar Vlaams Parlement TV aan het kijken. En oké, meestal kennen we het politieke verhaal wel, maar soms is het ook wel eens leuk om te weten hoe het daar eigenlijk echt zit. Hoe gaat het daaraan toe? Aan het woord, Ben Weitz. Ik ga het gewoon laten horen.
1: Wel, the proof of the pudding is in the eating. En gisteren hebben we pudding gegeten. Gisteren hebben we pudding gegeten. En heel veel en heel smakelijk. Wel, gisteren hebben we pudding gegeten. En we hebben geproefd. En het smaakte heel goed, want we hebben een overschot. Dus ja, wij eten heel smakelijk pudding. En dat zal volgende keer is dat opnieuw onze ambitie om ervoor te zorgen dat de pudding overvloedig is en dat die smaakt. Want als u natuurlijk zegt van, ja, je doet het niet beter. Wel, wij doen het veel beter. Wij eten pudding.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, stal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
8: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
9: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
8: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wiene?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Dit hoor je op Topschaamte.

Azizam. En zometeen hebben wij ook nog het Daily Dilemma. Ik was het al bijna vergeten. Ik ga je vertellen of het een goed idee is om naar de kust te gaan. En ik vertel je ook zometeen een verhaal over Lost Frequencies. Zo'n verhaal wat je nog niet wist, ongetwijfeld. Maar eerst deze topclassic, Soul Searcher en Can't Get Enough.

het is het laatste dilemma van deze week. En we gaan het vandaag hebben over iets wat de laatste tijd ook niet zo plezant was. En ik denk nog steeds. Het kost niet alleen veel geld, je verliest er ook wat tijd mee. Het gaat over tanken. En volgens mij hebben we allemaal een bepaalde manier om dat te doen. Het dilemma vandaag is als volgt. Wacht jij zo lang mogelijk om te tanken? Of ben jij iemand die al eens tankt, gewoon als je nog een halve tank hebt? Ze zeggen ook dat het niet altijd goed zou zijn om dat zo laat mogelijk te doen, omdat er dan te weinig in de tank zit. En dat is slecht en dat is een beetje, zit er nog wat vuil in of zo. Ik weet het niet. Wat is jouw mening? Wat is jouw mening over tanken? Wacht je zo lang mogelijk om het te doen? Of tank je gewoon al eens tussen de soep en de patatten?

0: Rijnwer voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Dit is Top!
3: Nieuws uit Jette over een ongeval met een tram gisterenavond. Thomas Everik slecht uit. Dag Thomas.
4: Goedemiddag. In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
5: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
4: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
6: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
4: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechts

0: Vrij veel zon vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: En best stevige cijfers om het weekend in te gaan. We zitten vooral in Antwerpen. Je schuift aan op de E34 tussen Melcela en Sint-Anna-Linkeroveren. Een 20-tal minuten bijtellen. 25 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een 25-tal minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een half uur op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de E313. Vanaf Herentals West tot Antwerpen Oost. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Koen van der Sloten.
1: Als iemand tegen jou zegt: The music sounds better with you. Geef toe, dat klinkt mooi. Zometeen na Lost Frequencies.

Het is met een complimentje deze middag Stardust. And the music sounds better with you. Daily Dilemma. En het houdt de mensen duidelijk wel bezig, want tanken, wacht jij zo lang mogelijk? Of ben je toch iemand die al eens tussendoor gaat tanken? Linde die zegt, mijn man die wacht zo lang mogelijk tot we plots stilvallen en de auto mogen duwen tot het volgende tankstation. Volgens mij heeft hij al van alles meegemaakt. En dan is er ook Sarah die zegt, living on the edge tot alle streepjes weg zijn. Christophe die komt dan met het volgende, zo laat mogelijk tanken. Wij met onze dieselauto, omdat we ook nog een elektrische auto hebben. Langs de andere kant, als je dan stilstaat of te weinig brandstof hebt, dan heb je toch niets aan die auto die thuis staat, die elektrische. Of snap ik het niet helemaal? Het zal wel aan mij liggen. Jordi die laat weten, ik wacht zo lang mogelijk, zo verlies ik ook minder tijd. En als je naar het tankstation zelf moet rijden, dan ben je ook aan het verbruiken. Met andere woorden, als ik de verhalen zie binnenkomen, mensen wachten nogal lang. Het enige wat je dan kan zeggen is, hou dat toch een beetje in de gaten. Je ogen open houden. Al is dat moeilijk bij deze Claptone en Jaw met No Eyes.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijk.

0: Ooit zei iemand tegen mij, je moet eens op dat stemmetje letten. En sindsdien kan ik pauza. Ik kan dat niet normaal beluisteren. Too cool to be careless.
1: Is al druk aan de kust.
0: Dit is ook het ogenblik dat ik jullie een beetje moet informeren. Want je kan dat hebben, hè, dat mensen zo aan het twijfelen zijn. Zou ik nu naar de kust gaan of niet? Dit is het ogenblik dat ik dan zeg dat een aantal plaatsen toch beter te mijden zijn. We hebben het dan vooral over De Haan, dat zie ik op dit ogenblik. En heel veel volk in Westende. Maar op de andere plaatsen lijkt het op dit ogenblik wel mee te vallen. Je weet ook, er komen wat warme dagen aan, dus je kan dat maar beter in de gaten houden. Maar de kustbarometer, we checken het elke dag. Maar dus nog even samenvatten. Westende en De Haan zijn twee plaatsen die je op dit ogenblik maar beter kan vermijden.

0: half 1 geworden en het weekend ga je in met files, want je staat op dit ogenblik aan te schuiven. Op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je een 20-tal minuten bijtellen. Op de E313 vanaf Massenhoven tot Wommelgem ook 20 minuten. 25 op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Zitten we op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Half uur bijtellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
14: Dit is... Top.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, kidzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting. Met TH.
7: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
8: Maar nee, ik wil parket.
7: Tegels.
8: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
7: Goed idee.
8: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
7: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
8: Check isolatievloer.be.
9: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
13: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
14: Bommetje of rustige duik.
15: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
14: Meer info. dm-zwembaden.be.
16: Kansen krijgen op je werk.
17: Check.
16: Interesse in machines.
17: Check.
16: Goede werksfeer.
17: Yes.
16: De Witte van de Café. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
18: Our Dreams!
19: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: Mensen willen het weten, mensen willen weten of ik nu eindelijk dat verhaal ga vertellen van Lost Frequencies. Voor alle duidelijkheid, het is geen gefact-checked verhaal, dus ik zou niet alles voor 100% waarheid nemen. Maar dus een klein verhaaltje over Lost Frequencies. Ik ben in het bezit van een audiofile waar Lost Frequencies een bestelling plaatst. En ik denk dat dat de bestelling is die hij doet als hij op café gaat. Ik ga het even laten horen. Dit bestelt Felix de Laat.
1: 2 flessen gin, 2 flessen champagne en 2 flessen vodka.
0: Wacht eens even, zou dat nu allemaal voor hem alleen zijn? Ik ga het nog even laten horen. Hè.
1: 2 flessen gin, 2 flessen champagne en 2 flessen vodka.
0: Lost Frequencies. Nu weten we wel hoe hij aan zijn naam gekomen is. Vooral dat stukje Lost dan.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Het is 1 uur en Thomas Everiks zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Thomas, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft 2 foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
6: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere...

0: in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstarievenpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
1: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
2: Twee lange files, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je een half uur. En ook op de R1 richting Nederland gaat het trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra.

0: Jan de Prater.
1: Eén ding is zeker, we gaan een warm weekend tegemoet. Sowieso gaat de temperatuur vanmiddag al ferm stijgen. Bij Top zetten we op vrijdag het weekend in met de Top Hit 40. Het zijn de 40 meest gedraaide hits van de afgelopen week. We hebben vandaag twee nieuwkomers en een nieuwe nummer 1. Daar ben ik wel blij mee. Voor ik eraan begin, eerst even terugblikken met Hugo en Ultranate, Moving to the Sun. 3. Was for another and 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's a place of fire, but it's for both of us. 1. Vorige week was dat nog Shakira en deze Die Die. Hey.

0: Als ik goed geteld heb, stond ze 5 weken op nummer 1.
1: Top hit 40.
0: En dat is toch wel veel. Dat was absoluut de zomerhit van 2026. En dat WK zat er voor iets tussen natuurlijk. Het WK is ondertussen afgelopen. Shakira nailed dit. Verschillende keren heeft ze erop getreden, onder andere bij de finale. En het was echt, zoals de Amerikanen zeggen, she knocked it out of the park. Die Die staat niet meer op nummer 1. We hebben vandaag een nieuwe nummer 1. Die kom je te weten iets voor 4 uur in deze Top Hit 40 natuurlijk. Twee nieuwkomers. De eerste komen we zo meteen al tegen op nummer 38. Maar laten we onderaan beginnen. Op 40 vandaag. Na 31 weken is dat lang geen schande. Ze dalen een plaats. Alesso en Sasha, dit is

0: Top Hit 40.
1: Ze overleven nog net op 39. Milky en Mel Grab met Just the Way You Are. Onze eerste nieuwkomer van vandaag is vrij bekend. Het is te zeggen, het nummer is al eens uitgebracht. En tegenwoordig is dat echt een hype om nummers van 10, 15, 20 jaar geleden heruit te brengen of daar minstens samples van te gebruiken. Het is meer dan ooit tevoren. Je kent het misschien in de versie van deze Bingo Players. Er werd zo'n beetje gepompt met die sound en dat zit er deze keer veel minder in, wat het eigenlijk stukken beter maakt dan deze versie uit 2011 van de Bingo Players. Cry Just a Little is de eerste nieuwkomer van Justy en Sam Harper.
0: Dit is nieuw in de Top Hit 40.

0: Zometeen het bewijs in de Top Hit 40 dat David Guetta niet naar het WK voetbal heeft gekeken, wat raar is, want je zou anders verwachten van een Fransman natuurlijk.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
5: Even bollen.
6: Ja, effe bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
11: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Wat is hier goed? De nieuwe Madonna.
1: Top hit 40.
0: Het heet Dance Eteria, vorige week binnengekomen op 38. Vandaag twee plaatsen erbij op 36, die Dance Eteria. Ze werkt opvallend niet samen met David Guetta voor dat album Confessions 2. Wel met Martin Garrix. En David Guetta die verklaarde onlangs waarom dat het geval is. Zet je even neer, want dat is een onwaarschijnlijk raar verhaal. Madonna wil niet meer samenwerken met David Guetta, omdat hij het verkeerde sterrenbeeld heeft. Dat verklaarde David Guetta zelf. Ik denk dan een beetje loco in de coco. Trouwens, over Guetta gesproken, ze draaide tijdens het WK heel vaak titanium in de stadions. En hij wist dat eigenlijk wel. Maar verder merken we dat David Guetta het voetbal eigenlijk niet gevolgd heeft. Want afgelopen weekend op Tomorrowland vroegen ze aan David Guetta of hij weet wat een Mbappé special is. Hij antwoordde dit.
2: Die Mbappé special? I have no idea, because I tell you honestly, except from the moments that I realized they were playing titanium at every game, I don't really follow football. So, I'm sorry.
0: Hij wist het niet. Voor iedereen die het niet weet, een Kylian Mbappé special is eigenlijk een soort van meme die is rondgegaan en nog altijd, waarbij hem een vraag wordt gesteld wat hij zou doen in een bepaalde situatie, waarbij Kylian Mbappé dan antwoordt, for example, nothing. En dat is zo'n meme die eruit geknipt is en die de wereld rondgaat. Het heet een Mbappé special.

0: Na 29 weken blijft het licht nog even branden voor deze Kato en John. Turn the Lights Off stond in de Top Hit 40 op nummer 35. Zometeen de gasten van Offenbach die een platinum plaat kregen voor Miles Away. Ik laat even hun reactie horen naar Bruno Mars. Die komt er zometeen aan op 34. Eén file om vooruit te kijken, een lange op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je een half uur.
1: Mannekes,
2: Bombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Sleep World.
9: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
10: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
11: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
12: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
13: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
14: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
17: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

0: Offenbach op 33.
1: Top hit 40.
0: Zo ontvingen trouwens op Tomorrowland vorig weekend een gouden en platinum award voor onder andere Miles Away. De twee Fransen waren daar bijzonder blij mee en probeerden zich in het beste Engels uit te drukken. Luister maar.
2: Oh!
3: Who did that?
2: Who did that?
3: Who did that?
2: It's a Belgium gold and platinum, double platinum disc of Overdrive and Miles Away. That's crazy.
3: When we receive that and we know that people listen to our music and that the team work for that too and when we receive that, we know that we do that for something.
0: Kijk, ze probeerden, ze deden hun best en ik heb het verstaan. Hopelijk jij ook. Offenbach stond met Miles Away op 33. Eén plaats hoger staat meteen de hoogste nieuwkomer van vandaag en dat is David Guetta.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong.
3: Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja... Mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
10: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
11: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs jij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat, plezant bluf, nee. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
12: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
13: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
14: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jou totten?
16: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wie?
15: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems. Ja, hallo maat.
18: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Ik geef zometeen een JBL hoofdtelefoon weg. Die zijn draadloos en hebben ook een ruisonderdrukkingsfunctie. Zometeen een opgave. Om mee te spelen heb je vooral je smartphone nodig. En de Topradio BE-app. Installeer die maar snel als je die nog altijd niet zitten hebt. De eerste 10 hebben we gehad.
1: Top hit 40. Overzicht 40.
0: Ik blik even terug met Alesso en Sasha Destiny.
1: 39.
0: Het is de laatste adem, denk ik, in deze hitlijst voor Milky en Mel Grab met Just The Way You Are.
1: 38.
0: Deze was dan weer nieuw, gepikt van de Bingo Players, maar leuke versie van gemaakt, toch? Justy en Sam Harper, Just A Little.
1: 37.
0: Stond er vorige week ook. Haven en Caitlin Aragon met I Run.
1: 36.
0: Wat mij persoonlijk betreft, de beste song van het afgelopen uur. Ik vind hem echt goed. Nieuwe Madonna, Danceteria.
1: 35.
0: Ex-nummer 1 heet van Kato en John, Turn the Lights Off.
1: 34.
0: Hij krijgt een klap vandaag. 10 plaatsen naar beneden in de top hit 40. Bruno Mars, I Just Might.
1: 33.
0: Offenbach. Bijzonder blij met de platinumplaat die ze kregen voor Miles Away, onder andere op Tomorrowland afgelopen weekend, vorig weekend. Offenbach stond op 33.
1: 32.
0: En dit was de tweede en de hoogste nieuwkomer. David Guetta met Third Party en John Martin die het alweer inzingt. Vaste leverancier van dit soort songs. Human was nieuw.
1: 31.
0: En dit hoorde je er net nog helemaal op nummer 31. Save My Love, Kygo, Khalid en Griffin. Ze dalen er 3 in deze Top Hit 40. Richting weekend. Richting een warm weekend. Morgen temperaturen 5, 6, 7, 28 graden. En er wordt alweer gesproken, ook volgende week, van die temperaturen. En dat is leuk. Dit hier is nummer 30.

Always coming home. Jij mag ook naar huis als je werkweek erop zit. Of misschien zit je vakantie er wel op en is dat afgelopen en ga je naar huis. Always coming home. In your eyes heet het officieel Alesso. En One Republic stond op 30. Het is tijd voor die JBL hoofdtelefoon. Ik geef hem weg. Ook volgende week is dat nog het geval. Altijd rond dit uur. Ik laat jou zo meteen een stukje horen uit Thomas Gray. Met Rumors. Dat is een grote hit die wel weken draaien bij top. En er is één woord niet hoorbaar door ruis. Als je dat woord stuurt via de Topradio BE-app en je bent de vijfde, krijg je van mij die JBL hoofdtelefoon. Die is draadloos en heeft een ruisonderdrukkingsfunctie. Dit is de opgave. Spit je oren. Welk woord hoor je niet? Daar zat hij. Stuur maar door. De vijfde krijgt van mij die hoofdtelefoon. Net voor 2 uur. Gabri Ponte in de Top Hit 40 met Words op 29.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Dit is Stop!
3: Het is 2 uur en Thomas Everiks zet de nieuwsfeiten op een rij. Goedemiddag, Thomas.
4: Goedemiddag. Een opsporingsbericht na de zware steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft nu 2 foto's verspreid van de verdachte. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. En die cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
4: Over een kwartier start de 19e etappe in de Tour. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende Top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zegt Remco Evenepoel.
6: Het schiet een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren, maar... Ja, we zullen wel zien, maar kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
4: Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen veel zon en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
3: 1 lange file en die staat op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Je verliest daar op dit moment een half uur.
2: Dit is Top. Tophit 40. Bart-Jan de Prateren.
3: Richting weekend met de 40 meest gedraaide. Dat kan niet beter, denk ik. Op 28 staat Offenbach en Star Sailor samen.
2: Top. Your summer beat. Dit is Top. We make you move. 28.

0: Ik zou er mijn eigen leven voor geven, of toch bijna.
1: Top Hit 40.
0: Jennifer Lopez in de Top Hit 40, die trouwens het goed doet, want ze staat nog altijd op nummer 27. Na 20 weken is dat een behoorlijke prestatie. Een paar weken geleden leerden we trouwens ook haar zus kennen, die als twee druppels water op Jennifer lijkt. Ze is alleen een beetje donkerder van haar, maar verder zijn de gelijkenissen echt tekenend. Je moet het maar eens opzoeken op internet. Zometeen, als jij daarnet het juiste antwoord hebt gestuurd voor die JBL hoofdtelefoon, hou je telefoon in de gaten, want ik bel met de winnaar of winnares en dan checken we nog even het juiste antwoord. Die JBL hoofdtelefoon die echt wel de moeite is en ook volgende week geef ik er nog eentje weg. Eén song zit daar nog tussen. En dat is deze hier. Dit is One Question op 26.

0: Groovy Theory met One Question en ze staan op 26 deze week in de Top Hit 40. Daarnet liet ik een stukje horen uit Thomas Gray, Rumors, waarbij je het woord, of één woord niet hoorde tenminste. Ik vroeg jou dat woord te sturen via de Top Radio BE-app voor een JBL hoofdtelefoon. Dit was de opgave. Daar zat hij en Wendy uit Vorselaar wist al wel raad mee. Wendy, welk woord was het?
1: No.
0: Ik denk het ook. We gaan nog eens luisteren. Didn't want me to know. Is helemaal goed hoor. Jij krijgt van mij die hoofdtelefoon van JBL. Het zijn echt goeie. Draadloos en ook nog eens met een ruisonderdrukkingsfunctie. Tot hoe lang moet jij nog werken op deze vrijdag?
1: Tot 4 uur van de avond.
0: En wat zijn de plannen dit weekend?
1: Nog een motorritje met een motto morgen.
0: Naar waar? De Eifel, dat is in Duitsland?
1: Ja.
0: Een van je favoriete streekwegen om te rijden daar?
1: Ja, altijd mooi als we zijn.
0: Hey, geniet ervan, het gaat mooi weer zijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Fijn weekend, dag Wendy.
1: Ja, hetzelfde.
2: Ervaar de pure sound van een JBL Live koptelefoon. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod

De terms and conditions zijn heel duidelijk. We gaan nog even werken op deze vrijdag en dan is het weekend en dan doen we niks meer. Dat zijn de terms and conditions. Op 24 Bless in de top hit 40. Zometeen een van de sterkste stijgers. En die doet er 8 plaatsen bij op 23. Joel Curry, die komt eraan. Deze zomer...

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.

0: Het zijn de trucken van de Four, vind ik, bij dit liedje.
1: Top hit 40.
0: Nee, maar het klinkt zo bekend in de oren. Alles wat je hoort in dat liedje is bekend. Tenzij het gaat over de tekst en dat is iets anders. Maar muzikaal gezien is alles iets wat je... Ja, ik heb het al gehoord. Ik ken het. Het is van vroeger. Ik hoor daar Sweet Dreams van Eurythmics in. En dan is er nog een ander melodietje wat ik voorlopig niet kan thuisbrengen. Maar wat dan zo gespeeld wordt, bijna hetzelfde, maar net niet. Dat zijn zo de trucken van de Four. We spelen het na, maar we veranderen één akkoord en dan lijkt het alsof het nieuw is en moeten we er ook niet voor betalen. Dat is denk ik de inzet tegenwoordig. Robin Schulz, Better Times, wordt er een beetje voor afgestraft. Deze week 4 plaatsen gedaald op 22 in de top hit 40. Richting weekend, bij nu al een graad of 23. Fijn zonnetje erbuiten, hopelijk kan jij ervan genieten. Morgen nog veel meer, op 21 deze week. Gordo en Reinier Zonneveld.

0: Eén lange file op dit moment en die staat op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Je verliest daar een half uur.
1: Top hit 40, overzicht 30.
0: We hebben er alweer 10 gehad. Alesso en One Republic stonden op 30. In Your Eyes.
1: 29.
0: Na 26 weken op nummer 29. Words, Gabri Ponte en Sam Harper.
1: 28.
0: Offenbach voor de tweede keer in de lijst. 4 to the floor.
1: 27.
0: Guetta en Lopez stonden ooit op nummer 1. Niet meer nu.
1: 26.
0: Clooney en Groovy Theory die dalen er 2. One question.
1: 25.
0: 1 woord was daarnet niet hoorbaar door ruis. Het leverde Wendy een JBL hoofdtelefoon op. Rumors, Thomas Gray.
1: 24.
0: Altijd de kleine lettertjes lezen. Terms and conditions, Bless.
1: 23.
0: Ah, gefluister werd het niet hoor. De radio ging bij vele mensen zelfs een stukje harder. Bij deze Joel Corey en Whisper.
1: 22.
0: Robin Schulz min 4 met Better Times.
1: 21.
0: En dan was er nog deze Loco Loco, blijft ook altijd hangen in je hoofd. Gordo en Renier Zonneveld. Zometeen op 20, Calvin Harris en Jazzy.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: En daar is hij weer. Maar deze keer is wel de laatste keer in de Top Hit 40. Het was de derde keer dat je David Guetta tegenkwam deze week. Sad Girls staat op nummer 19 in de Top Hit 40. Het nieuws bereikt ons net dat de handtekeningen zijn gezet. En ik denk dat dat alleen maar goed nieuws is. Mark van Bommel is nu ook officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.
1: Hit of shit?
0: Ik heb je hulp even nodig en dat doe je via de Topradio BE-app. We moeten beslissen nu definitief over Chris Cross Amsterdam. De vraag is, gaan we dat liedje nog meer draaien bij Top? Of heb jij zoiets van, nee, ik vind het niet goed genoeg. Dit wil ik eigenlijk niet meer horen bij Top. My Oh My heet het. We gaan nog één keer luisteren. En stuur mij hit of shit via de Topradio BE-app. We gaan zo meteen samen beslissen.

0: Ook deze week weer één plaats erbij van 19 naar 18. The Second Voice en Let Me Be.
1: Hit of shit?
0: Ik vroeg jou er net te oordelen voor de laatste keer deze week over die hit van Criss Cross Amsterdam. My oh my. Het blijft aan de ene kant wel hangen, merk ik ook. Aan de andere kant heeft het ook zoiets van niet altijd evident. Ik ga je zeggen, het is met de hakken over de sloot als ik jullie reacties lees. Maar het wordt uiteindelijk...
1: Hit of shit? Jij koos voor hit.
0: We gaan hem houden, maar heel voorzichtig. Op 17 in de top hit 40 staat Medusa. Don't wanna go home.

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
11: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens.
12: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
17: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo.

0: Dit kondigt de warme temperatuur aan, toch?
1: Top hit 40.
0: Het is Hugel en Salto met Jamaican Bam Bam op 16 in de Top Hit 40. Vorig weekend een van de meest gedraaide songs op Tomorrowland. En dat gaat dit weekend niet anders zijn, denk ik. Al moet ik zeggen dat ik de line-up van het eerste weekend net iets beter vind dan de line-up van dit weekend. Al sluit Steve Aoki zondag dan toch weer de mainstage af met wat taart te gooien. Dat kan niet anders natuurlijk. Je kan het allemaal terugvinden op de website natuurlijk van Tomorrowland. En als je gaat, wees voorzichtig, draag zorg voor elkaar en dans vooral. En draag die liefde uit. Dat is het verhaal. Voornaamste denk ik van Tomorrowland. Manuals en Brian V hebben een grote hit te pakken met deze nummer 15.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Dit is stop!
4: Het is 3 uur, er is schot in de zaak Heidi de Schepper. Lore, jij weet meer.
5: Een goedemiddag. Het parket wil 2 verdachten voor Assise in het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper. Het gaat om 2 mannen van 34 en 56 jaar. Haar toenmalige partner en een van zijn vrienden die de moord bekend heeft. Een derde verdachte zat een maand in de cel, maar tegen hem zijn niet genoeg bewijzen. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt en kwamen de 3 verdachten in beeld. Over een week beslist de raadkamer over het verdere verloop van de zaak. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Spanje heeft de EU nu om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd om te zorgen dat het vuur zich niet verder kan verspreiden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 19e etappe. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zei Remco Evenepoel vlak voor de start.
6: Het schrikt een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar ja, we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
5: Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Ik ben fan, hopelijk jij ook, van die warme periode. 2 lange files, E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West

0: Martin Garrix verklaart en zoekt naar zijn horizon.
1: Top hit 40.
0: Ik verklaar me nader. Dit was natuurlijk met Ed Sheeran, grote hit, en dat snap ik ook wel. Volgende samenwerking is ook al uit, vandaag uitgekomen samen met U2. Gaf hij vorig weekend op Tomorrowland al een voorproefje van, want die Edge kwam meespelen op zijn gitaar. Alleen, dat liedje dat is echt geen dansnummer. Daar zit amper een beat in, dat begint pas op 1,5-2 minuten. En eigenlijk is dat gewoon een U2-plaat die een heel klein beetje onder handen is genomen door Martin Garrix. Ik vind het opvallend dat hij eigenlijk even afstapt van zijn dance-genre. Want als je het hoort, dan denk je helemaal, dit is U2 en niet Martin Garrix. Maar goed, het is hem gegund, want hij moet natuurlijk die horizonten opzoeken om te weten wat hij allemaal kan. Repeat It stond in deze Top Hit 40 ook hoog genoteerd. En dat is helemaal terecht natuurlijk. Ik heb een liedje en dat betekent eigenlijk alleen, want de titel is Sola. Maar het bedrijf dat bestek, pannen en keukengerei maakt, is er ook blij mee, want die heette ook Sola.

0: Ik start zo meteen de hoogste 10.
1: Top Hit 40, overzicht 20.
0: Je weet, we hebben de nieuwe nummer 1. Het is niet meer Shakira met Die Die. Deze is het ook niet. Op 20, Calvin Harris en Jazzy met Satisfy.
1: 19.
0: Het was de derde keer dat je David Guetta vanmiddag hoorde voorbij komen. Ook de laatste keer voorlopig in de lijst, maar dat is toch wel straf. 3 keer in de 40 meest gedraaide van top. Sad Girls.
1: 18.
0: Je zweeft en je kabbelt verder richting het weekend met de Second Voice, Let Me Be.
1: De 17.
0: Dit weekend op Tomorrowland, Medusa en Harry Chamomile, Don't Wanna Go Home.
1: 16.
0: Stilzitten is altijd moeilijk als deze op de radio of op een feestje is natuurlijk. Hugo en Salto, Jamaican Bam Bam.
1: 15.
0: Het is Belgisch, Manuals en Brian V en Jordan Jade zong het in. Where Do I Go?
1: 14.
0: Best wel wat Belgische producties in de lijst hoor. Deze ook, Milk Inc. en Madison.
1: 13.
0: Voorlopig nog altijd goed genoteerd. Op 13 deze week, Kamerad en Be Mine.
1: 12.
0: Martin Garrix, die zijn nieuwe single dus heeft samen met U2 en eigenlijk een rockplaat is, hier met Ed Sheeran, Repeat It.
1: 11.
0: Dan kreeg je deze in de lange versie hier bij Top. Sola Sola van Henri PFR.
1: 10. Dit is Top.
2: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha. We make you move. You move.

0: Feest je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
8: Top. We make it.

0: Twee plaatsen gedaald deze week op 9. Licious en Milo, Forever Young.
1: Top hit 40.
0: We zitten bij Prospa. Prospa ging eigenlijk van hogeschoolvrienden naar een van de strafste dance acts in de UK. En ze hebben een album uit met 11 songs. Het heet Free Your Mind. En ze hebben dat zo aangepakt.
2: For us it was just how can we collect the 11 best pieces of music so that when you listen to it from start to finish, there's not a single filler, there's not a single track that anyone's going to skip past. It's just pure, like, to the second, to the millisecond of perfection. So that's how we really approached it, you know, and that's, we hope that people feel the same when they listen to it.
0: Ze hebben, als we hen mogen geloven, 11 hits op dat album gezet. Dit hier is er alvast eentje. Ze staan op nummer 8 met Free Your Mind.

0: Weet je, binnen de top 10 is dit de sterkste stijger. 6 plaatsen erbij, Prospa en Clooney met Free Your Mind op nummer 8 in de Top Hit 40. Straks een nieuwe nummer 1, dat zei ik al, het is niet meer Die Die van Shakira. En ik stel jou net voor die top 3 straks ook de nieuwe Top Tune of the Week voor. En die is meer dan de moeite, dat kan ik je nu al zeggen. Op de weg een paar problemen, vooral op de E40 richting Brussel. Daar is een ongeval gebeurd tussen Sterrebeek en Krainem. Je verliest er op dit moment 10 minuten. En het gaat ook trager op de E313 nog altijd richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem, een kwartier verliestijd daar.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

Iedereen die houdt van Spaanstalige grote hits, die werd deze week behoorlijk verwend. In het Koning Boudewijn Stadion was er natuurlijk het gigantische concert van Bad Bunny. Iedereen was er over bezig deze week. Het weer zat ook mee, al merkte ik wel dat heel veel mensen gewoon maar iets aan het zingen waren. Die kennen misschien een paar liedjes van die kerel, maar voor de rest dan doe je maar mee met de hoop. Want die teksten zijn niet allemaal voor ons bestemd, eerlijk gezegd. Dan moet je eigenlijk al een goed woordje Spaans gaan spreken natuurlijk. Sorry Papi gaat nog wel net, denk ik. Tapic en Becky G stonden op 6 in de top hit 40. En deze doen er weer 5 plaatsen bij. Jonas Blue en...

0: Net als vorige week staat de Bausa op nummer 4. Met andere woorden, ik stel jou zometeen de top 3 voor met onze nieuwe nummer 1. Maar ook binnen dit en 2 minuten de nieuwe Top Tune of the Week. En ik kan je zeggen, dat is dik in orde.
1: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be. Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
1: De Koning Shop in Isolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
3: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. LaanDeVlaar.be.
4: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
5: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
1: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
7: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
2: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
7: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
8: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
9: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
10: Kom je anders, manneke, bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
9: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
1: Top! We make you
0: move! De Top Tune of the Week. De nieuwe Top Tune of the Week. We gaan hem de hele week heel veel draaien. Is de nieuwe van Kygo. Maar vooral de zanger is opvallend. Dat is Max McKnown. Daar ga je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Maar die kerel zingt in Amerika vooral country en folk. En dit is dan weer typisch een Kygo-truc, noem ik dat. Want hij slaagt er altijd in om die twee dingen heel goed te blenden.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Kygo.

Ik ben nu al verkocht en het is nog maar de tweede keer dat ik hem hoor. Kygo en Max McNoughan, dat is de nieuwe toptune of the week. En als je weet dat hij normaal gezien country zingt, dan hoor je dat een beetje. Maar dat is net leuk natuurlijk. Shakira is nummer 1 af. Ze

0: Sun. Eerlijk, ik dacht dat deze op 1 ging staan deze week. Het is 2, Hugo Moving to the Sun.
1: Top Hit 40, overzicht 10.
0: BB Rexha met New Religion op 10.
1: 9.
0: In plaats hoger stond Milo en Licious met Forever Young.
1: 8.
0: Het strafste wat tegenwoordig uit de UK komt, Prospa en Clooney met Free Your Mind.
1: 7.
0: Live It All. Ook dit weekend weer op Tomorrowland. Last Frequencies.
1: 6.
0: Veel excuses, maar het helpt niet. Ze dalen één plaats. Topic en Becky G.
1: 5.
0: En die klimmen weer een beetje door binnen die top 10. Jonas Blue en Malef met Edge of Desire.
1: 4.
0: Ex nummer 1 op 4, net als vorige week, Magnetic van De Bouwsa.
1: 3.
0: En zij stond vorige week nog op nummer 1, had alles te maken met het WK natuurlijk. Dai Dai van Shakira.
1: 2.
0: En Moving to the Sun kreeg je daarnet van Hugel en Ultranate. Ze klimmen door, maar voorlopig niet op de nummer 1.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Welke song ontbreekt nog en heb je vanmiddag de afgelopen 3 uur nog niet gehoord? Het kan alleen maar Another zijn en 54 Ultra.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Het is 4 uur, tijd voor de top headlines en die krijg je nu van Loren. Dag Loren, goedemiddag.
1: Een goedemiddag. Het is nu ook officieel. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
2: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
1: In Brussel komen de regering en de vakbonden van de brandweer rond deze tijd samen voor nieuw overleg. Om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn twee natuurbranden samengekomen tot één grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Europa heeft al 4 blusvliegtuigen gestuurd. De lokale autoriteiten spreken over de ergste bosbrand ooit in de regio. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Op dit moment 2 vertragingen van minstens een kwartier op de Antwerpse ring in de richting van Gent. 20 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En dan op de E313 een kwartier tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
0: We hebben een gemeenschappelijke liefde en dat is de liefde voor het weekend. En Jay-Z en Beyoncé doen ook met ons mee. Crazy in Love is this.

0: vrijdagnamiddag met Swedish House Mafia bij Top en Wait So Long.
1: Hey Bram, kan je een keer een nummer draaien, want ik heb vandaag iets te vieren.
0: Oké, maar wat dan? Laat het mij weten, misschien lukt dat wel. Sowieso gaan wij het weekend vieren hier bij Top. Heb je een druk weekend voor de boeg of helemaal niet? Mag je mij ook laten weten. Misschien ga jij wel weekend 2 in van Tomorrowland. Dan ga je vuurwerk zien, hè? Klein vuurwerk. Dat werd gisteren nog bekendgemaakt, dat nieuws. Of ga jij vanavond naar de Gentse feesten? Let in dat geval zeker op voor de bekerbendes. Wat zijn de bekerbendes? Dat vertel ik je zo meteen, want het is vandaag een van de meest gegoogelde woorden van de dag. Dus dat heeft wel wat uitleg nodig. Maar let ook op van de troublemakers. Als jij zo iemand bent, blijf dan gewoon thuis. Laten we dat gewoon af.

0: Ik heb het gevoel dat er eentje heel blij is dat het weekend is. Olly Murs, Flowrida en Troublemaker.
1: Vandaag om
0: 2:30 vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: bekerbendes. En wat zijn dat nu, die bekerbendes? Wel, dat zijn criminele bendes actief op de Gentse feesten en die proberen je drankbeker te stelen. We gaan ook niet overdrijven. Het is ook geen heel groot probleem, maar het is wel al voorgevallen. Dus het is ook geen echte eenmalige stunt van iemand die zat is of zo en dat eens probeerde. Maar het ding is dat die bekers, die drankbekers op de Gentse feesten geld waard zijn, want je betaalt 1 euro waarborg voor zo'n beker. Echt rijk word je daar niet van als dief, maar sommige dieven vinden het dus wel de moeite om die bekers te stelen.
1: En om
0: iets over 3 uur
1: werd gezocht naar
0: Mark van Bommel. We kunnen er niet omheen. Het zit vooraan in het nieuws. Wat je al wist is dus nu officieel, de handtekening is gezet. Van Bommel is een naam die je heel veel zal horen de komende tijd in het voetbal, want hij is officieel nu dus de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, minstens tot en met het EK van 2028. Hij is dus de man die onze Rode Duivels naar het Europees kampioenschap zal brengen en ze ook kampioen zal maken. Daar gaan we toch van uit, want ik zag net dat ze bij het laatste nieuws een poll hebben gelanceerd met daarbij de vraag: is Mark van Bommel de juiste keuze als bondscoach? En ja, op dit moment heeft de overgrote meerderheid van de stemmen, 75% zelfs, gestemd dat ze helemaal achter hem staan. Ja, alles begint bij vertrouwen, dus dat is een goede zaak toch?

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.

0: Het is vrijdag bij Top en wat zijn jouw weekendplannen?
1: Hey Bram, ja, ik ga naar Tomorrowland de zondag afsluiter gaan bekijken. Dat zal wel fantastisch zijn. En we moeten ook de geurtoestellen gaan ophalen. Wij plaatsen 160 geurtoestellen op heel Tomorrowland. En maandag is een afbraak, dus maandag ben ik daar ook voor alles op te ruimen. Allee, goedjes, bye bye.
0: Luisteraar Christophe uit Halle wist mij dus te vertellen dat er op Tomorrowland heel veel van die geurtoestellen staan. Wist jij dat? Die levert hij met zijn werk aan het festival. Dus op heel wat locaties op het festivalterrein is er een aangepaste geur. En onbewust ervaar je dat gewoon. En allee, ik bedoel, het is niet dat je het ruikt, hè. Maar let er eens op de volgende keer als je op het festival bent. Ik wil er meer over weten, Christophe, dus laat mij daarover eens wat meer weten. Ik ben wel benieuwd. Zometeen bij Top, Tayo Cruz. De geur van het weekend gaan wij nog een beetje verspreiden via de radio. Nu Alok en Khalid. Dit is Dive Into You.

0: Ik heb ondertussen een update gekregen van luisteraar Christophe over de specifieke geuren. Met die geurtoestellen die hij levert op Tomorrowland. Ik laat jou zijn berichtje zo meteen horen. Ik vind het wel interessant. Dit komt er ook aan. Calvin Harris met die dikke By Your Side. Ik draai hem na dit overzichtje, want het gaat langzaam op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Kwartiertje tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E40 uitkijken, want er is een ongeval gebeurd vanaf Zwijnaarden tot Sint-Denijs-Westrem, schuif je aan. Ook daar een kwartier extra.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
3: Oh.
2: Ja! Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wauw.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.

0: Calvin Harris en Tom Grennan met By Your Side. Morgen heb ik een dag Tomorrowland gepland. Alhoewel, met dat plannen ben ik er nog niet helemaal.
1: Dit is top!
0: Want net als Calvin Harris aan het draaien is op de mainstage tijdens zijn set, is er ook Netsky op een andere stage. Van die laatste ben ik ook grote fan, dus dat zorgt wel voor wat keuzestress. Wie zou jij kiezen? Calvin Harris of Netsky, let me know. Het helpt mij misschien wel in het maken van de juiste keuze. In elk geval, ik ga extra letten op de geuren op het festival. En dat allemaal dankzij luisteraar Christophe. Want hoe zat dat ook alweer met die geurtoestellen?
2: Hey Bram. Ja, dat zijn geurtoestellen die op heel Tomorrowland en ook op Dreamville staan. En die zorgen voor een lekkere geur. Aan de inkom van Tomorrowland zelf is dat de specifieke Tomorrowland geur, heel exclusief. En die kan je sowieso wel ruiken als je door de ingang doorgaat. En op Dreamville zijn dat andere geuren ook die in de douche staan en in de toiletten en zo. Maar dus in totaal 160 geurtoestellen. Dat kan al tellen. Dus voilà, groetjes.
0: Dat is zeker de moeite. Dus je ogen werden al verwend, je oren sowieso en ook je neus. Ik ga ruiken morgen en ik ga je achteraf laten weten hoe het was.
1: Dit

muziek van Marshmello bij Top. Another drink. Allee, het is goed, ik trakteer. Top! Dit is Haven en I Run op weg naar je weekend.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
5: Maar nee, ik wil parket.
4: Tegels.
5: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
4: Goed idee.
5: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
4: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
5: Check isolatievloer.be.
6: Laan de Vlaar. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Laandevlaar.be.
7: Bommetje of rustige duik.
8: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
7: Meer info. dm-zwembaden.be.
9: Kansen krijgen op je werk.
10: Check.
9: Interesse in machines.
10: Check.
9: Goede werksfeer.
10: Yes.
9: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
11: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
12: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
13: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
14: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
15: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
14: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun wien?
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat, hè.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
17: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

Keuzestress op dancefestivals. Misschien ken je dat ook wel. Morgen is er op Tomorrowland een set van Calvin Harris met net op hetzelfde moment Ned Sky op een andere stage. Kijk, dat bezorgt mij nu keuzestress, maar ik denk dat ik er nu wel uit ben. Ik zag wat reacties daarover binnenkomen. Yari bijvoorbeeld, ik ben een grote fan van Ned Sky, maar zijn sets op Tomorrowland vind ik persoonlijk minder. Hij begint meer techno te draaien in plaats van drum en bass, dus ik zou voor Calvin Harris gaan. En Sabrina heeft een ander argument. Ik zou voor Calvin gaan, schrijft ze, die kan je misschien niet meer zo snel in de buurt zien spelen. Dat is dan ook wel weer waar. Dus het zal dan toch Calvin Harris worden. Verslag daarover later hier op Top sowieso. Zeg, vandaag op deze vrijdag is er nieuwe muziek uitgekomen van Martin Garrix. Had hij op voorhand aangekondigd. Een samenwerking samen met U2. Dat klonk veelbelovend. Nu moet ik zeggen, ik heb de track beluisterd en ik ben een klein beetje teleurgesteld. Het is naar mijn goesting iets te veel U2 en iets te weinig Martin Garrix. Wat vind jij?

0: Volgend uur komt hij opnieuw langs en dan heb ik het over Shane Paul. Dankzij zijn gezang kan je weer zo'n Apéro-pakket winnen. Smaakt ook altijd nog beter op een vrijdag. Shane Paul is de kopie. Ik heb nu, in tegenstelling tot de kopie, The Original. En dat is dan Shane Paul.
1: Shane Paul.
0: Ja, ja.
1: Mr. Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to...
0: Op weg naar de top headlines van 5 uur. Eerst nog She Doesn't Mind. She doesn't mind.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Waarom is Mark van Bommel anders dan de vorige bondscoach? Dat hoor je nu in de headlines. Het is 5 uur, Lore, goedemiddag.
5: Een goedemiddag. Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
6: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
5: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerp. En ook de deal van voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
7: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
5: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16-vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Zet die F-16 zal 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Warme periode, dat zijn dan temperaturen van 30 graden en meer. Oké, goed dat we het weten voor volgende week dan. Het gaat langzaam op de E313. Ik heb trouwens 2 files, hè. Dus eentje op de E313, een half uur tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de E40 tussen Merelbeke en Sittenijs-Westrem, daar verlies je ook.

komt het niet meer. Tot vandaag, want vandaag kwam het bericht dat er nieuwe muziek komt van Destiny's Child. Ja, dat is die groep rond Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams. Het gaat niet om een volledig nieuw album. Er komen wel 15 remixen van bestaande songs, maar er gaan ook nieuwe nummers tussen zitten, dus liedjes die nog nooit zijn uitgebracht. Ik ben benieuwd. De beste, degene met de meeste energie van Destiny's Child, gemaakt in het verleden, vind ik toch nog altijd dit. I'm a Survivor. Je krijgt hem nog eens aan de start van je weekend.

Jij hebt de werkweek overleefd. Dat verdient een aperitief. Amaika, Jamaica, Jamaica. Bijna 16:45, aperitieftijd bij Top. Ik heb zo'n apéropakket zoals elke dag van Freschenet Solare. Dat is een nieuw mixdrankje. Hoe maak je dat eigenlijk? Met cava, met Freschenet Solare en dan moet daar ook wat spuitwater bij. Dus die drie dingen heb je nodig. Het zit in de box die je kan winnen. Moet je natuurlijk wel eerst een goed antwoord geven. Want ik ga die ondertussen famous Shane Paul nog eens aan het werk zetten. Shane Paul ken je ondertussen, hè? Die zingt elke dag een summerbeat. Het is aan jou om te raden wat hij zingt. En ik zie dan heel graag de titel binnenkomen of de uitvoerder. En het is vandaag geen moeilijke. Het was gisteren ook niet moeilijk en eergisteren eigenlijk ook niet. Dus ça va eigenlijk wel. Luister goed, want dit is Shane Paul op zijn vrijdags.

0: Elke dag toch een belevenis die Shane Paul. Send us de title, hè, denk ik dan.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Liedje vandaag over Afrika, zoals je net kon horen. Titel en of uitvoerder, je mag nog kiezen, is nu welkom in de Topradio BE-app. En zo kan je dat Apro-pakket winnen van Freshness Solare.

0: Wie trakteer ik op de Napiro vandaag? Sowieso is dat iemand die weet welke cover dit is. En als je denkt, dat weet toch iedereen, dat is niet juist, want ik zie heel veel foute antwoorden binnenkomen in de Top Radio B-app. De app staat nog altijd open voor jou als jij het wel weet. Zometeen bij Top Kiki. Nee, niet die Kiki.
1: Zijn we klaar om te frituren?
0: Dat is die van The Real Housewives. Daarover heb ik het helemaal niet. Het is de techno-DJ Kiki. Frituren, dat wel altijd. Maar deze Kiki komt er dus zo meteen aan. Ik draai hem volledig. Deze What's a Girl to Do?
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ik wil juist antwoord horen.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: In het spelletje Amaika, Jamaica. Naar de telefoon, want Ine hangt aan de telefoon. Jij bent op weg naar Nieuwpoort. Dag Ine.
2: Dag Dan.
0: Wat is er te beleven in Nieuwpoort vandaag?
2: Wel, wij gaan een lekker glaasje gaan drinken in Bar Eugène met de vrienden.
0: Oh leuk, aperitieftijd. Weet je al wat je gaat bestellen zo meteen?
2: Ja, een pornstar martini voor mezelf en voor mijn echtgenoot een Aperol Spritz.
0: Een pornstar martini, dat is de oberwerk bezorgen, hè? Want dat is met zo opgeklopt eiwit zeker.
2: Ja,
0: oké, okay, goed. Heb je een half uurke, want dan komt uw cocktail er meestal aan.
2: Ja, maar we zitten in een goed gezelschap, dus dat mag wel eventjes duren.
0: Dat is belangrijk. We spelen trouwens voor dat aperitiefpakket, dus jij houdt wel van goede aperitiefjes en dat hebben we hier net ook in de aanbieding. Maar eerst wil ik een goed antwoord, want onze Shane Paul heeft dit gezongen. Dat is een weggever, denk jij dan, want wie hoorden we hier?
2: Dat is de uitvoering van Shakira Waka Waka.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: 99% van de mensen die hebben meegespeeld, die wisten dat. Jij dus ook. Proficiat, het aperitiefpakket gaat naar jou.
2: Dankjewel.
0: Fijne avond en laat de martinis maken. Hè.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Jojo.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Zometeen kiezen we samen een komkommerhit. Eerst even kijken waar de files staan op de E40. Vanaf Merelbeke tot Sint-Denijs-Westerum verlies je tijd een half uur exact. En dan richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook aansluiten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis. Om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Knaldi!
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: feel your love.
1: Ik heb vandaag een hele leuke voor.
2: De komkommerhit.
1: Want als jij van plan bent om de film The Odyssey te gaan bekijken in de bioscoop, dan krijg je je oren in elk geval waar voor hun geld. Want je hoort heel veel geluid in dat soort van films. Het is zo'n epische avonturenfilm, hè, zoals ze dat noemen. Met in full surround. Enorme zeeslagen, hevige stormen, explosieve actiescènes en zo van die bombastische filmmuziek. Dat dus allemaal. Maar voor sommige bezoekers is dat gewoon too much. Kinepolis heeft daarom beslist om het geluid van specifiek die film zacht te zetten. Ze hebben blijkbaar nogal wat opmerkingen, klachten gekregen van bezoekers. Die vonden dat dus de muziek en al die geluidseffecten in die film veel te luid stonden. En fysieke gehoorschade dat nu net niet, maar de klachten waren er genoeg. En daarom gaan ze dus nu iets doen aan het geluid bij de film The Odyssey. Kinepolis zet dus met andere woorden het geluid stiller bij de film The Odyssey na die reeks van klachten. Komkommernieuws van de dag, dat is het toch echt wel, hè. We gaan er een goede danceplaat bij zoeken bij dat nieuwsbericht van de dag. Wat zou daarbij passen? Ofwel een hele luide plaat. Ofwel iets met een link in de titel naar dat komkommernieuws van de dag. Ik zie het graag binnenkomen wat jij wil horen. Het moet wel dus iets met dat nieuwsberichtje te maken hebben. Laat maar komen in de Top Radio BE-app.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts 23.290 euro. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
9: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
13: Our Dreams!
14: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: Het komkommernieuws van de dag. Kinepolis zet het geluid bij de film The Odyssey stiller na een reeks van klachten. Mensen die dus vinden dat al die effecten in die film veel te luid binnenkomen.
1: De komkommerhit.
0: Mijn vraag aan jou, welke muziek past daarbij? Wat gaan we daar aan linken vandaag in de komkommerhit? I Like It Loud, dat ligt voor de hand. Dankjewel om die in te sturen, Yves en David, maar het kan nog extremer. Blow the Speakers werd ook voorgesteld via de Top Radio B-app. Sommige luisteraars zochten de link richting de cinema. En als we nu eens Louder in de titel van een danceplaat combineren met een echt luide, energieke, volle, vette sound. Bij wat komen we dan uit? Je voelt hem komen, hè? DJ Fresh en Louder, het meeste ingestuurd. Dus vandaag haalt hij de komkommerhit bij dat nieuws over Kinepolis. Hier komt-ie.

Coaster. Dat is het wiel van Pogacar. Oh, ik heb het gezien. Een tijdje geleden. Ritwinst is binnen voor Tadej Pogacar. Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk zesde. Maar we gaan het er zo meteen nog over hebben. Hè. Enfin, tenminste, Lore gaat het erover hebben in de top headlines. Die komen eraan. Het is bijna 6 uur. Maar eerst de nieuwe van Armin van Buuren. Ben jij klaar voor zijn nieuwe festivalsound? Dit.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Dit is Top.
1: 6 uur op vrijdagavond, tijd voor de top headlines. En die krijg je nu van Lore. Goedenavond.
2: Een goede avond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. En er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
3: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè. Dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
2: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. De man van 53 uit de Kempen, die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt het parket. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader kon wegvluchten. Hij is nog steeds spoorloos. Het onderzoek loopt. En de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
4: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt. En dat daar terug de rust komt. En uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
2: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd de 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e. Hij verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Op dit moment een drietal files van een kwartier of langer. Ik begin op de E313, daar 1 uur en 10 minuten aanschuiven tussen Ranst en Wommelgem. Binnenring van Brussel, een kwartier door een ongeval tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En ook nog een kwartier op de buitenring tussen Stroombeek-Bever. En dat is dan aanschuiven tot Jette. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Dit uur gaat de kluis met festivaltickets nog eens open bij Top hier in de studio. Nu Martin Garrix en Ed Sheeran met hun hit van het moment.

Million Voices van Otto Noos. Ik weet niet hoe het zit bij jou op het werk, maar hier is het al de hele week super rustig op de bureau.

0: Heel veel collega's zijn met vakantie. Terecht, het is de periode. Heel veel mensen zijn op reis. Een van de collega's die er deze week ook niet is, dat is Thibaut. En over Thibaut moet je weten dat hij supergrote fan is van Kygo. Dat is echt niet normaal. Die volgt Kygo, de artiest, overal. En die heeft zelfs een Kygo-tattoo. Maar dat weet je niet van mij. Wakko-fan, die gast. Echt waar. En hij heeft mij vandaag over Kygo een bericht gestuurd. Luister even mee.
1: Hallo Bram, ik heb gehoord dat Kygo gewoonweg top tune of the week is. Let's go! Groetjes vanuit het zuiden van Frankrijk. Yeah, come on!
0: Maar hoe weet hij dat? Ik weet niet hoe het komt, maar blijkbaar heeft Tamtam al goed zijn werk gedaan. Het klopt wel. Inderdaad, Kygo is onze nieuwe toptune sinds een paar uur nog maar hoor. Bart-Jan heeft die voor het eerst gepresenteerd in de Top Hit 40. Als je dat gemist hebt afgelopen namiddag, ik heb goed nieuws, want ik ga hem zo meteen nog eens draaien. Nieuwe Kygo is officieel een week lang de toptune van deze week. Take Me Back komt eraan naar deze spiller.

deze Take Me Back van Kygo gaan wij een extra duw geven om het echt een hit te laten worden. De toptune van deze week is dus bekend. Op naar je vrijdagavond, nu met deze, de Kid Laroi.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
0: Your summer beat. Top. We make you move.
2: Sorry, second nature.

Ik ga de kluis openmaken en als je al de hele week aan het luisteren bent, dan weet je wat er allemaal in die kluis ligt. Code nog even ingeven. Ja, het is ook nu weer van dat. Festivaltickets. Maar stapels festivaltickets. De hele zomer gaat die kluis af en toe wel eens open. Doorheen de dag bij Top. En dan sturen wij jou naar supervette festivals. Welk festival ik zo meteen ga weggeven, of tenminste tickets voor dat festival, dat vertel ik dan straks. Dus blijf daar gewoon voor luisteren, want wie weet kunnen je plannen zomaar omgegooid worden voor een van de komende weekends. Dat is altijd fijn. Eerst even iets anders, dit kan je sowieso. Het is een nummer 1 hit uit onze top hit 40, die van Another, Talk To You, toch wel een van de zomerhits van 2026. Maar die mannen van Another, ik heb dat al eens gezegd op de radio, die hebben al meteen een nieuwe track klaar. De opvolger dan, zoals ze zeggen, van Talk To You. En die ga ik nu draaien voor jou. Moet je eens luisteren of je dit even goed vindt. Dit is Silver Lines. Het begint zo'n beetje zweverig zo. Beeldje in, cocktail op het strand. En dan dit. Leuk of niet?

0: Veel beterschap aan Like Mike. Daar gaat het niet zo goed mee op dit moment. Dat is geen geheim, want Dimitri Vegas heeft erover gesproken voor een volle mainstage op Tomorrowland. Hier wel nog samen Dimitri Vegas en Like Mike op Body Talk. En dan eens kijken waar het nog aanschuiven is op deze vrijdagavond op de E313. Een kwartier tussen Massenhoven en Ranst. En dan de binnenring van Brussel. Opgelet voor een ongeval daar, want het is vertragen tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette op dit moment. Op alle andere plaatsen gaat het vlot.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Fantasialand. Waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
8: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
10: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Over exact een week komen we uit ons kot. Top Your Summer Beat. Want op vrijdag 31 juli, volgende week vrijdag dus, en ook op zaterdag 1 augustus, dan staan we met onze Your Summer Beat by Mentos Tour. Met de silent disco van Top op Beach Party Bocholt. Kan je zelf een van de drie vibes, of allemaal, dat is ook goed van mij, komen ontdekken in de koptelefoon op die silent disco dus. Drie muzikale smaken, wat zou jouw favoriet zijn? Ofwel is dat Top Schaamteloos, met Jeroen en Koen uiteraard. Top Techno met Techno DJ Maite de Dekker of de hits van Top Radio. Onze Simon T heeft die gemixt voor jou. Allemaal te ontdekken op het festival, maar natuurlijk nog zoveel meer. Ik heb hier uit die kluis daarnet duo-tickets gehaald. Dus als jij er eentje wil, het is eentje voor vrijdag 31 juli. Dan kan je zelf komen proeven van een van die muzikale vibes. Moet je wel een antwoord geven op de vraag die ik heb? Het is een vraag die te maken heeft met het festival. Wie van Milk Inc. staat solo ook op de line-up van de dag waarop ik tickets heb? Dat is dus op vrijdag 31 juli. Ja, dan denk ik, je hebt 50% kans om juist te antwoorden. Komt Linda daar alleen zingen op het podium of gaat Reggie solo draaien? Dat is eigenlijk de vraag, hè. Wie van Milk Inc. staat solo ook in de line-up op vrijdag op Beach Party Bocholt? Geef een antwoord, een goed antwoord op die vraag en dan zijn die tickets van jou met een beetje geluk. Insturen kan via de Topradio BE app.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: Rumors van Thomas Gray. Top Your Summer Beat. Floortje uit Lommel, goedenavond.
1: Hallo, dag Waan, goedenavond.
0: Jij staat op het punt om op restaurant te vertrekken.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ik ga het kort houden, wat ga jij eten?
1: Mosseltjes.
0: Mosselen, lekker hè. Natuur of op een speciale wijze?
1: Nee, ik heb het liefst altijd lokroom.
0: Oké, okay, dat is altijd een ferm debat. Ik heb die vraag onlangs eens op de radio gesteld. Echt waar, die inbox die ontplofte hier. Ik denk dat we een hele namiddag uitzending konden maken met allemaal reacties. En mensen die recepten aan het insturen waren en zo. Maar kijk, laat het zo meteen smaken. Ik heb nog een andere vraag voor jou. Wie van Milk Inc. staat solo op de line-up vrijdag op het festival Beach Party Bocholt? Amai.
1: Ja, Reggie uiteraard.
0: Ja, tuurlijk. De Reggie, die staat daar, dus jij wint zo'n duo-ticket. Proficiat!
1: Yes, joepie, dankie.
0: Oké, laat het smaken zo meteen en dan wens ik je volgende week vrijdag een heel fijn feest daar op Beach Party Bocholt.
1: Dankjewel.
0: Bye bye.
2: Dit is top. We make you move. Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun wien?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Beleef bij Top Top, the sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wat zijn wereldwijd de meest gedraaide dance tracks? Alle 40 hoor je ze zo meteen bij Koen in de Global Dance Chart. Ik ben heel benieuwd of de Tomorrowland-invloed ook in de lijst zal zitten. Dat kan best natuurlijk, want wat er in Boom gebeurt, dat is best wel influencing voor de dancewereld. Ja, dat is toch iets moois wat wij doen in België voor de wereld. Goed, antwoorden krijg je op die vragen allemaal dus van Koen. Zometeen na 7 uur hier bij Top.
1: Dit is...
0: Zeker daar. En nu nog Offenbach en Miles Away op je vrijdag.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Een goede avond. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Er zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, want er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
5: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè. Dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
4: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogačar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogačar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
6: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog één keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
4: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
3: Dit is Top!

0: Is het bij jou ook al voorgevallen dat je plots thuis dat zinnetje hoort van ik verveel mij? Wel, dan kan je vanaf nu zeggen...
1: Waarover zagen jullie hier toch?
0: Want je zit niet alleen in de zomervakantie van 2026. Dit is ook het leukste moment van de week. Het weekend is volop bezig. En dat wil zeggen de GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week? Number 3. Calvin Harris en... Boy, I want you all. Number 2. Martin Garrix and Ed Sheeran.

0: En nu we dat gehad hebben, kunnen wij helemaal onderaan beginnen in deze lijst.
1: Nee, wat u zegt is jammer genoeg niet juist, maar ik neem aan dat u hier een beetje fout geïnformeerd bent.
0: Maar nee, het staat op mijn blad. We beginnen met Just A en John. Dit is Turn the Lights Off.

productieve momenten hebben dat je de ene hit na de andere maakt. En ik denk dat dat een beetje is wat Jazzy op dit ogenblik beleeft. We gaan die vandaag sowieso nog spelen met Satisfy. Maar heeft een nieuwe track met Chris Lorenzo, Invincible.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, yes.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi.

Ben jij iemand die af en toe ook fantaseert en die dan denkt van oh, ik zou eigenlijk willen kunnen zingen zoals Sia. Wat een geweldige stem. Afrojack, David Guetta zaten samen in de studio en het resultaat was dus Awake Tonight.

Rock die zelf bekend heeft dat dit helemaal aanvoelt als de zomer van 2016. Het is de vibe die hij naar boven wou halen toen het voor hem allemaal begon. En dat is helemaal gelukt. Dit is nummer 9.

Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef D&O en meer. Meer in

0: Af en toe mag je je ziel blootleggen en dat hebben de gasten van Prospa ook gedaan. Ze hebben bekend dat ze op 16 het voor de eerste keer gedaan hebben. En dan heb ik het over een track maken. Ze weten het nog goed. Het was eigenlijk de bedoeling om naar Leeds Festival te gaan, maar last minute werd dat gecanceld.
1: My mom answered the door because I live near the festival site and we were like sodden through. She cooked us some like beans and sausages and we literally made a track that very night. And that was the first ever song we made and we haven't made music separately since.

Madonna toch. Maar ze is niet tegen te houden. Madonna, Madonna, Madonna, Madonna. Samen met Martin Garrix en Bizarre. Ja, dat is het ook wel een beetje. Maar ze staan deze week op 21 in de GDC 40. En zometeen de 20.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Reizigers krijgen de raad om niet naar de regio rond Bordeaux af te reizen. Dat heeft het departement Gironde aangekondigd. Het is er volgens de lokale autoriteiten te gevaarlijk met alle bosbranden. Journaliste Louise Buquet is voor ons in Gironde.
2: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
1: Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap-Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. Zij zijn intussen veilig. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelden ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. De Chinese social media app TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen. Dat zegt de Europese Commissie na onderzoek. Op TikTok kunnen minderjarigen zomaar hun profiel openbaar zetten. Volgens Europa zijn ze daarom extra kwetsbaar, onder meer voor cyberpesten. TikTok krijgt nu tijd om te reageren. Als het de Europese regels blijft overtreden, moet het boetes betalen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

Af en toe moet jij je mind vrijmaken om muziek toe te laten. Een vijftal weken geleden kwam dit nieuw binnen en week na week blijft die stijgen. Dit is Ketema en Comes and Goes 16.

0: in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
0: Dit is Top.
3: Your summer beat.
0: We make you move. De Global Dance Chart. Koen van der Sloten.
3: We make you move. Global Dance Chart.
4: 11 jaar geleden maakten we kennis met Jonas Blue dankzij Fast Car. Zelf zegt hij dat zijn muziek ondertussen wel wat veranderd is.
5: I've been able to kind of explore a lot of different genres throughout my career. I just feel I'm at a point now where I just want to fuse everything together in a way that just feels kind of fresh and unique, but kind of not too far away from home for me.
4: Yes, dit zijn de Vitamine D-vibes die we nodig hebben. Jonas Blue met mij.

af en toe eens Seba Yeye doen. Lijkt wel een of andere dans, de Bausa en Magnetic op 11 in de GDC40. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week.

En ik zou willen beginnen met mijn excuses aan te bieden, want een aantal weken zeg ik al Sylvia Boomba. Maar het is Sylvia Bumpa. Mensen maken fouten. Dit is On Tonight.

0: het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

Hey, ik zou jullie vandaag even willen meenemen naar een momentje. 5 jaar geleden, we zitten dan in 2021. Het was een dinsdagavond. Kygo die was van alles aan het doen op zijn piano. En hij weet het nog goed. Het was een avondje om binnen te blijven, om te knutselen met muziek. En dit is het resultaat. Dit is Kygo, Heaven on Your Mind.

Bugle en Ultranate met Moving to the Sun in de 8e week, 2 plaatsen omhoog. En dan nu, het beste van het beste, de top 3 van de GDC40 met David Guetta en Bebe Rexha.

Ja, ik snap het wel. De 11e week en ze stijgen 1 plaats op 2 beland. Calvin Harris en Jazzy. Dan zou je voor minder I Want You OA beginnen zingen Satisfy in de GDC 40. Ja, en Jazzy beleefde al een geweldige dag in deze hitlijst. Want we zijn Jazzy tegengekomen met een andere track die nieuw binnenkwam. Invincible in de GDC 40. Wil zeggen dat wij dus enkel nog moeten zeggen wie helemaal bovenaan staat. En het is een dame die het al, ik ben even aan het rekenen, die het al, oh, ik ben slecht in hoofd te rekenen, al 4 maanden lang doet op 1. Bebe Rexha, New Religion.

0: Friends.
1: Een goede avond. Het Franse departement Gironde in de buurt van Bordeaux raadt mensen af om naar de regio te reizen, door de bosbranden daar. Het is volgens de brandweer te gevaarlijk. Er zijn ook al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet.
2: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon ja, dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
1: Bij ons heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies niet aangepast. Er is wel een waarschuwing. Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt, dat meldt het parket. Drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om een man en vrouw van 74 en een man van 48 jaar oud. De drie zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval op een wapenbeurs. Dat melden de lokale autoriteiten. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Een tiental huizen raakten beschadigd. Het gaat om een gebied in de Donetsk-regio die Rusland graag wil veroveren. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?